Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13, met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
0: Zometeen bij Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op Hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidroonsystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
0: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Regio 8, headlines.
10: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van 70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
4: Ja, wo gibt's denn sowas?
3: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
4: Doppeladler, goed en lekker.
5: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl.
8: Oh. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen.

Ja, ik dacht, laat ik eens met een rustgevende bellen te beginnen. Lekker rustig wakker worden. Wat een gejengel. Ik hoorde laatst nog iemand zeggen, wat een gejengel bij deze plaat. Maar het is wel lekker, lekker gejengel. Uit de jaren 90. Edwin Collins en A Girl Like You. Dit gaat over de romantiek, hè. 7:09 onderweg. Goedemorgen, dit is Regio 8. Eens even checken of er een file staat op de A12. Wel zeker, de A12 Duitse grens richting Arnhem. 5,3 kilometer tussen Knoopend Oud-Dijk en Duiven. Dit is tussen nu en 10 uur een nieuwe ochtendshow.

0: altijd mooi om te zeggen dat hier een linkje zit. Hè? Met de Achterhoek heeft hij een tijdje gewoond. Arthur Conley hoorde je. And do you like sweet soul music?
1: Begin je dag goed.
0: Maandag de 11e inmiddels. Beetje, zal ik het maar gewoon zeggen, zeikweer is het vandaag.
2: Ja.
0: Het was best wel een lekker weekend, maar... Ik zal wat extra's aantrekken als je met de fiets op pad moet vanochtend. Hey, misschien heb ik die situatie zelf wel eens gehad, of bij een collega die dan tegen jou zei van ja, mag ik even met je ouwe hoeren? Want ik zit niet meer zo lekker op mijn werk en ik zit erover na te denken om ermee te stoppen. Wat zou je dan zeggen tegen die collega? Van hè, daar zijn we dan ook vanaf? Of nee joh, moet je niet doen, je moet blijven. Of misschien heb je zelf ooit die gedachte gehad. Er is ook een wethouder hier in de regio. Die heeft de koel bij de horens gevat dit weekend, gisteren. Om te zeggen van, ik kap ermee. Ik vind het mooi geweest. Dat is de wethouder Arjen van Gijssel van de gemeente Berkelland. Hij is dit weekend per direct gewoon opgestapt. Vind ik op zich wel stoer dat je het gewoon doet, hè. Ineens, uit het niets, ik ben er klaar mee. Hij geeft aan te kiezen voor zichzelf en zijn gezin. Deze CDA-wethouder was 4 jaar lang actief in het college van Berkelland. In een persoonlijke brief laat hij weten dat het besluit om te stoppen niet makkelijk was. Dat begrijp ik. Maar dat het een welbewuste en oprechte keuze is. En de burgemeester van de gemeente Berkelland, Joost van Oosterum, die heeft al aangegeven dat Van Gijssel een betrokken en kundig bestuurder was en is nog altijd. En hij zegt, ik ga hem missen. Ja, ik ga hem missen. Nou, misschien bij allemaal wel een beetje. Al niets. Ik ben er klaar mee. Hij geeft aan te kiezen voor zichzelf en zijn gezin. Deze CDA-wethouder was 4 jaar lang actief in het college van Berkelland. In een persoonlijke brief laat hij weten dat het besluit om te stoppen niet makkelijk was. Dat begrijp ik. Maar dat het een welbewuste en oprechte keuze is. En de burgemeester van de gemeente Berkelland, Joost van Oosterum, die heeft al aangegeven dat Van Gijssel een betrokken en kundig bestuurder was en is nog altijd. En hij zegt,

Ja, dat is er eentje voor een popquiz van, weet je wie dit is? Dit onthoud je niet zo'n naam zomaar, maar het liedje ken je waarschijnlijk wel. Jimmy Nail. Ja, dat moet je niet op zijn oer-Hollands schrijven natuurlijk, gewoon N-A-I-L. Jimmy Nail en Ain't No Doubt op de vroege maandagmorgen. Dit is regio 8. Ik spiek even naar de A12. Nee, er staat geen file meer. Je kan aan beide zijden doorrijden. Dat is sinds het afgelopen weekend al sowieso vanuit Duitsland richting Arnhem. Het is helemaal opgelost, de problemen aan die kant. Alle werkzaamheden zijn gedaan. He, gelukkig, dat heeft wat weken geduurd. Nu nog even wat problemen tussen, eens even kijken, Arnhem en Zevenaar. Nog 3 dagen.

0: swingend in je keuken. Met je ontbijtje of in je auto. Ja, Bianco. En dan blame it on that girl. Goedemorgen, Achterhoek, Limers. Of waar je ook luistert in de wereld, zou je kunnen zeggen. Want dan krijg je echt overal reacties vandaan. Net eentje bijvoorbeeld uit Tsjechië. Wat gaaf. Paul zit daar te luisteren. Hij zegt, ja, nee, joh, dat wist je niet. Hè? Nee, dat wist je niet. Dat ik elke dag met je meeluister hier in Tsjechië. Draai nog een leuke plaat voor me. En ik ben er zeker bij. Nou, dat gaan we doen voor je. De eerstvolgende is voor jou. De eerstvolgende single die je hoort op de radio is voor jou. Maar voor die tijd nog het laatste nieuws. Dat krijg je zo van Bart Meijer. Het nieuws uit de Achterhoek en de Limers. Het gaat onder andere over natuurbranden. En hoe je die het beste kan bestrijden. Ja, ik hoor je denken met water. Jazeker, maar er is ook vaak een hoop geld nodig. En dat geld komt eraan.
1: Je hebt deals. En je hebt doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Toei.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbus.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De provincie Gelderland trekt samen met gemeenten 1,5 miljoen euro uit om natuurbranden beter te voorkomen en te bestrijden. Natuurbeheerders nemen diverse maatregelen om de verspreiding van natuurbranden te beperken, zoals het aanleggen van brandgangen en het verbeteren van de watervoorziening. Boswachter Jantien Wesseling bevestigt dat de aanhoudende droogte in de Achterhoek een groot risico vormt voor zowel het ontstaan van de branden als de algehele staat van de natuur. Orion Stars heeft gistermiddag voor eigen publiek de 5e landstitel binnengesleept. In een uitverkochte topsporthal wonnen de Doetinchemmers met 3-0 van Lycurgus uit Groningen. En hiermee kroonde Orion zich voor het derde jaar op rij tot landskampioen. U wordt aanvoerder Gijs Jorna.
12: Ja, het zijn van die rare dagen, joh, dagen als deze. Er wordt van alles georganiseerd. Iedereen verwacht dat je kampioen wordt. Je merkt daar zelf ook dat je gedachten daarnaar afglijden van, oh, wat als. En dan moet je gewoon een wedstrijd spelen om te winnen. Maar ja, dat doen we wel heel clean vandaag. En ik denk dat we vandaag wel laten zien dat wij onaantastbaar zijn geweest dit jaar.
11: En meteen na afloop van de wedstrijd brak het feest uit met honderden uitzinnige supporters. Aan de Keienborgseweg in Zelhem is zaterdagmiddag een frietkar volledig door brand verwoest. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen woning die hierbij aanzienlijke schade opliep. De politie onderzoekt nog hoe de brand in de frietkar is ontstaan. Op de Europaweg in Doetinchem heeft zaterdagavond een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. Een auto raakte vlak na de spoorwegovergang uit de koers, reed een waarschuwingspaal uit de grond en botste tegen een boom. De bestuurder en bijrijder konden het zwaar beschadigde voertuig zelfstandig verlaten. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Zouden ze nou geïnspireerd zijn door Coldplay? Of zijn ze gewoon net zo goed als Coldplay? Ik zat er aan te denken toen ik dit liedje hoorde van Zomerjeugd. Gewoon een Nederlandse band natuurlijk, hè. Dan als je dit liedje laat horen aan iemand die de plaat nog nooit heeft gehoord. En je zegt, nou, dit is Coldplay. Met een nieuwe zanger, ja. Dan zou die ander het zomaar kunnen geloven. Ja, daar zitten wat raakvlakjes tussen. Maar het is wel goed, hoor. Het is het liedje dat heet Dark Before the Dawn. Goedemorgen, de ochtendshow bij Regio 8. Voor de maandag de 11e. Ja, nu zit hij er echt op, hè, de meivakantie. Dat heeft 3 weken geduurd, verdeeld over heel Nederland. Dan had die weer een weekje vrij, dan weer 2 weken. Dan weer 3 dagen. Maar we moeten nog even naar school. En naar het werk, maar voor 3 dagen. Daarna hebben we weer hemelvaart natuurlijk, hè. En dan gaan weer heel veel mensen op vakantie tussen hemelvaart en de Pinksteren. Ah, lekker zeg. En daarna komt die grote vakantie eraan. Nee, wat hebben we toch voor elkaar. En over voor elkaar gaan geregeld gesproken. De Duitsers die zijn verbijsterd door de prijzen in Nederland. Meestal is het andersom dat wij denken, zeker met het tanken nu, hè, van lekker goedkoop tanken in Duitsland. Maar als Duitsers naar Nederland komen en ze gaan de supermarkt in, dan staan ze soms echt verbaasd te kijken van, oh, dat kan dus goedkoper.
1: Ja.
0: Heel veel Nederlanders gaan bijvoorbeeld ook naar de drogisterij in Duitsland. Daar zijn producten dan weer goedkoper. Maar niet in de supermarkt altijd, hoor. Dus, hoe denk jij erover? Wat is jouw ervaring in Duitse supermarkten? En als je in Duitsland luistert, hoe is dat in Nederland? Is dat echt zo'n groot prijsverschil? Laat even weten hoe je erover denkt, wat jouw ervaring is. Dat vind ik wel even belangrijk. 0647470022. Dat is het appnummer van Regio 8. 0647470022. Goedkoop kunnen we tanken in Duitsland, dat is zo. Maar kunnen we ook goedkoop in Nederland naar de supermarkt? Goedkoper dan in Duitsland. Laat het even weten hoe jij erover denkt. Dit is nieuwe muziek.

op maandagmorgen. Are you ready for loving me? Hey, er liggen hier nog een paar gave kaartjes voor een evenement. Op Hemelvaartsdag hier in de regio. Wat is dat dan voor een evenement? Nou, een muzikaal evenement. Wat dat precies inhoudt, vertel ik je zo direct. Hou dat even in de gaten. Over muzikaliteit gesproken. Is er nog een liedje waarvan je zegt... het is maandagmorgen, ik kan een beetje moeilijk wakker worden. Die plaat, als ik die hoor, dan gaat het zeker lukken. Je mag me even mailen, marcel@regio8.nl. Oké, mooie deal toch? Hey, vanmiddag hoor je Veerle tussen 3 en 6. Haar muzikale bijdrage. Ja, ze kan namelijk ook zingen, maar dat durft ze niet op de radio. Dat is jammer. Ze presenteert alleen. Vanmiddag, haar show om 3 uur dus.

and Tom Fogerty. Creedence Clearwater Revival. Hey, tonight. En misschien gebruik je regelmatig de Europabrug in Doetinchem. Ja, die ken je wel waarschijnlijk. Nou, die is deze maand de klos. En jij misschien ook al als je eroverheen moet. Want in mei en ook in juni moet je rekening houden met flinke hinder. De brug krijgt namelijk een flinke opknapbeurt. Net als mensen wel eens of auto's. Krijgt ook die brug een flinke opknapbeurt. Je moet er dus rekening mee houden voor beperkingen tussen nu en eind juni.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Psst. Onze asperges zijn boterzacht. Van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
4: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Hey Rob, we zijn super blij met de nieuwe vloer. Ligt er strak in. Goed idee van die vloerverwarming. Het was betaalbaarder dan we dachten.
6: Ja, bij Bouwcenter hebben we de beste vakmannen. Voor elk project, Bouwcenter. Weet hoe het werkt?
3: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
7: HCI doet je huis goed.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Britse regering dankt Nederland voor het repatriëren van opvarenden van cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. 20 Britse passagiers zijn vanuit Tenerife teruggekeerd in Groot-Brittannië. De Nederlandse repatriëringsvlucht landde in Manchester. Van daaruit zijn de passagiers naar het Arrow Park ziekenhuis overgebracht, net buiten Liverpool. Dat ziekenhuis werd tijdens het begin van de pandemie in 2020 ook gebruikt om coronapassagiers uit China te behandelen. In Apeldoorn zijn voor de derde dag op rij mensen aangehouden na een demonstratie tegen de komst van een AZC. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht is nog niet duidelijk. De gemeente Apeldoorn had de demonstratie toegestaan tot 8 uur gisteravond. Toen een groep betogers vervolgens weigerde weg te gaan, greep de ME in. Vrijdag en zaterdag werden in Apeldoorn ook al betogers opgepakt, omdat ze de politie met vuurwerk bekogelden. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is overgebracht naar een ziekenhuis in Teheran. Ze heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen na haar hartaanval in maart. Haar gevangenisstraf is ook voorlopig opgeschort. Haar familie heeft een hoge borgsom betaald. Over de verdere voorwaarden van de straf van de mensenrechtenactivisten is niets bekendgemaakt. Ze won in 2023 in gevangenschap de Nobelprijs vanwege haar campagne voor afschaffing van de doodstraf en haar campagne voor vrouwenrechten. Net als andere olie- en gasconcerns profiteert ook Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het Saoedische staatsoliebedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim €28 miljard winst. Een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Over heel 2025 zakte de jaarwinst nog met 12%. Door de blokkade van de straat van Hormuz steeg de olieprijs van $70 naar $120 per vat. Het hoogste niveau in 4 jaar. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
17: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
19: Hey, goedemorgen, weer een paar dagen werken en dan donderdag weer lekker vrij. Ik hoop in ieder geval dat dat voor jou ook geldt, hè, op Hemelvaartsdag. Hey, tot 10 uur is dit Achterhoek. Word wakker. Clean Bandit.

0: niet altijd samen. Dit weekend is het wel samengegaan in de sportwereld hier in de regio. Want natuurlijk, ja, de Graafschap, het is niet gelukt om naar de Eredivisie te gaan. En dan pak je Orion Stars erbij, de mannen van het volleybal hier in de regio in Doetinchem. Ze zijn landskampioen geworden. Gefeliciteerd, mannen.
1: Prima blok aan de kant van Orion Stars. En met 24-15 matchpoint voor Dirk Sparidans en zijn ploeg. Wiegers is erin gekomen om te serveren, maar serveert de bal buiten de lijnen namens Lycurgus. En Orion Stars pakt de derde titel op een rij. De overmacht voor Dirk Sparidans en zijn ploeg is enorm in Nederland. En de cup wordt omhoog gehouden door de man die afscheid neemt. En dat doet hij in stijl. Gijs Jorna. Mooi afscheid. Prima titel voor Orion.
0: Gefeliciteerd, ja. Geweldig gisteren. Wat was het een feestje in de eigen topsporthal in Doetinchem.

creatief te zijn, die Dead Dance. Moet je de videoclip hier nog maar eens even bekijken. Je hoorde Lady Gaga voorbij komen. En wat een feest voor mensen die elke dag op die A12 zitten. De afgelopen weken, wat was het afzien, hè? Dat je dacht, nou jongens, sta ik nou weer in de file van 12, 14, 20 kilometer. Ja, soms gewoon 20 kilometer. Dat is voorbij sinds afgelopen zaterdag hierover weer gewoon doorrijden vanaf de Duitse grens richting Arnhem. En ook nu speak ik op deze maandagmorgen. Wat denk je? Geen files. Lekker. Ben je veel te vroeg op je werk misschien nog wel, ja. Dit is Regio 8 in de ochtendshow. 8:22 onderweg op de 11e van de 6e.

0: Even lekker duur betaald tokkelen. Over een hele dure gitaar. De gitaarman van natuurlijk de King op maandagmorgen bij Regiojacht Elvis. Zo denk ik het laatste nieuws. Het gaat onder andere over een ongeval dit weekend aan de Europaweg in Doetinchem. Je hoort het van Bart.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Aan de Keienborgseweg in Zelhem is zaterdagmiddag een frietkar volledig door brand verwoest. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen woning die hierbij aanzienlijke schade opliep. De politie onderzoekt nog hoe de brand in de frietkar is ontstaan. De provincie Gelderland trekt samen met gemeente €1,5 miljoen uit om natuurbranden beter te voorkomen en te bestrijden. Natuurbeheerders nemen diverse maatregelen om de verspreiding van natuurbranden te beperken, zoals het aanleggen van brandgangen en het verbeteren van de watervoorziening. Boswachter Jantien Wesselink bevestigt dat de aanhoudende droogte in de Achterhoek een groot risico vormt voor zowel het ontstaan van de branden als de algehele staat van de natuur. Orion Stars heeft gistermiddag voor eigen publiek de 5e landstitel binnengeslijpt. In een uitverkochte topsporthal wonnen de Doetinchemmers met 3-0 van Lycurgus uit Groningen. En hiermee kroonde Orion zich voor het 3e jaar op rij tot landskampioen. U hoort aanvoerder Gijs Jorna.
14: Ja, het zijn van die rare dagen, joh, dagen als deze. Er wordt van alles georganiseerd. Iedereen verwacht dat je kampioen wordt. Je merkt daar zelf ook dat je gedachten dan eraf glijden van, oh, wat als. En dan moet je gewoon een wedstrijd spelen om te winnen. Maar ja, dat doen we wel heel clean vandaag. En ik denk dat we vandaag wel laten zien dat wij onaantastbaar zijn geweest dit jaar.
13: En meteen na afloop van de wedstrijd brak het feest uit met honderden uitzinnige supporters. Op de Europaweg in Doetinchem heeft zaterdagavond een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. Een auto raakte vlak na de spoorwegovergang uit de koers, reed een waarschuwingspaal uit de grond en botste tegen een boom. De bestuurder en bijrijder konden het zwaar beschadigde voertuig zelfstandig verlaten. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Bart Meijer, dankjewel.
15: Ho, daar heen je hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: Het is weer tijd voor een locatieuitzending met Gerrit. Want Gerrit is waarschijnlijk in Doetinchem, gok ik. Op een bekend parkeerterrein bij die grote M.
16: Nou, ietsjes verder nu weer.
0: Ach, waar sta je nu dan?
16: Ja, weer bij de gehaktballentent, hè.
0: Dat is aan de A12. Mensen die niet hebben gehoord vorige week. Jullie zijn er zo vol van, ook al Heini die hier het verkeer altijd doorgeeft, dat er gehaktballen verkrijgbaar zijn bij een tankstation niet aan de A12, trouwens, aan de A18. Net voor de afslag Didam, dat is hem, hè?
16: Ja, dat is hem. Ja, ik heb zelf nog niet geproefd, maar Heini zei het. Dus ik doe het wel een keer, maar 's morgens sta ik de buik nog vol van de boterham. Dus,
0: Nou, dat heb ik nou ook na 10 uur, dus ik ben er ook niet aan als ik naar huis ga. Hey, het weer voor vandaag, dat begon erg druilerig en behoorlijk nat zelfs.
16: Ja, er was wat een beetje regen hier en daar. En er zat ook al wat gaten in. Ik heb zelf eigenlijk weinig of bijna niets gehad. Het was onmeetbaar. Wel meer neerslag trok er over Limburg. Daar hebben ze nog plekken. Kerkrade bijvoorbeeld, die had nog 15 mm. Dus in Maastricht nog 13. Daar viel het toch al beduidend meer. Maar het trok net langs de grens op over Duits grondgebied. De meeste neerslag. En wij kregen er een klein beetje van mee. Maar wat wel opvalt is ook de koudere lucht die we nu hebben. Met die noordenwind was het vanmorgen al behoorlijk fris. Wij hadden bewolking. Temperaturen bleven bij ons boven het vriespunt. Maar in het noorden van het land, daar kwam op klomphoogte het kwik nog net ietsjes onder het vriespunt. Vooral in Friesland. En dat past dan ook mooi bij elkaar. Maar in ieder geval, we zitten in de ijsheiligen vandaag tot en met donderdag. Ja, en dan is het ook altijd nog uitkijken geblazen met de plantjes en zo. En ja, de komende tijd is er wel vrij veel bewolking. Maar als er opklaringen zijn, dan kan het hier in de Achterhoek ook nog net iets onder het vriespunt uitkomen. Maar vandaag, in ieder geval overdag, hebben we temperaturen die nog oplopen naar een graad of 11 begin van de middag. Maar er komen ook buien naar ons toe. En met die buien ook koudere lucht. De wind die gaat vanmiddag ook matig waaien. En dan zit de temperatuur zo rond de 10 graden. En in combinatie met die wind en die vochtige lucht voelt het toch bijzonder fris aan. Tussendoor probeert ook de zon er nog even door te komen. De verwachting is niet dat er heel erg intensief is met die buien. Maar er kan wel een paar millimeter vallen in ieder geval. En vanavond en komende nacht dan hebben we ook nog in eerste instantie wat buien. Later is het allemaal wat droger. De wind die blijft wel ietsjes doorwaaien. 5 graden is de minimumtemperatuur. En morgen hebben we een dag, daar is de zon er wat meer bij. Ja, en dan zal het kwik weer oplopen naar een graad of 14. Altijd nog wel onder de maat voor de tijd van het jaar, want we mogen 18 graden hebben als maximumtemperatuur. Zit er morgen dus ook niet in, maar de komende dagen ook nog niet. Want woensdag en ook donderdag, hemelvaartsdag, dan worden ook nog een paar frisse dagen met 14, 15 graden. En vooral woensdag, dan valt er ook nog wat meer neerslag. Donderdag hebben we ook nog met buien te maken. Maar het lijkt er ook op dat die vooral in de ochtend vallen. En later de dag wat droger is. Maar echt het weer, betere weer, dan moeten we toch wel weer richting het weekend. En dat is ook eigenlijk niet zo erg. Dan gaan we er vrijdag een graad of 15 van maken met een enkel buitje. En in het weekend, ja, dan hebben we toch wel de droge periode die zeker overheersen. En dan gaan we richting 18, 19 graden op de zondag.
0: Heerlijk, oké. Okay. Hey, we spreken hier straks weer om 9:30. Dankjewel.
16: Goed gedaan.

Als ik zeg dat is Marlon Pichel, dan hoor je in je hoofd iets kraken misschien van... Nou, nooit van gehoord, kennen we niet, maar die zat er wel bij. Bij Danny Vera, dit fijne, mooie liedje. Even rust, hè. Lekker. A Try Again heet het. En daarvoor CZ Top en Give Me All Your Loving. Om even goed wakker te worden op maandagmorgen. En weet je wat leuk is? Misschien heb je komende vrijdag vrij, omdat je donderdag... Grote kans in ieder geval dat je dan ook vrij bent. En nog een extra snipperdagje. Ja, is dat zo? Oké, dan heb ik wat voor je. Dan zou je het boerenleven kunnen opzoeken. En we wonen in de Achterhoek. We zien een hoop, we maken een hoop mee. En er wonen ook heel veel mensen die hebben een boerenbedrijf. Maar misschien jij helemaal niet. Dan heb je nooit eigenlijk je neus erin gestoken. Maar eigenlijk zou je het wel willen weten. Nou, dat kan dan. Je mag komende vrijdag naar de familie Giesen in Vethuizen. Ja, joh, daar staat een koffiekar. Je krijgt wat te eten erbij, denk ik ook. Gok ik dan. Maar een bakkie krijg je wel. De familie Giesen in Vethuizen, want die opent komende vrijdag haar boerderij voor de bezoekers tijdens de Campina Open Boerderijdagen. Daar kun je zelfs met je gezin naartoe. Als je denkt, nee, ik neem de kids mee, die vinden dat ook wel leuk. Om op het erf rond te struinen en binnen te kijken. In de stallen, in de hallen. Tussen 10 en 4 kan het. Dan kunnen bezoekers kennis maken met het melkveebedrijf en het boerenleven. Bij de familie Giesen in Vethuizen moet je je dan even aanmelden.

Nee, geen Leontien, maar Clementine heet ze. Douglas en Gert van Helvers zorgden voor de rest. Blessings, dit is Regio 8. Dan even terug naar het jaar, eens even kijken of je dat nog weet. Wanneer een discotheek in de regio werd geopend. Dat was in Hengelo, hier in de regio, in Gelderland dus. Hengelo, niet in Overijssel, in Gelderland. Disco de Zwaan, ken je dat nog? Ik weet niet hoe oud je bent natuurlijk, maar dat werd in dat jaar geopend, die discotheek. Over het liedje dat nu voorbij komt, daar ging het al een beetje. Het Saturday Night gevoel. Het is 1978, ja. Disco de Zwaan, hè. Wie kent het niet van de biertjes, van de leuke contacten en de prettige DJ's daar, lang geleden inmiddels. Deze plaat hoort dus bij dat jaar. Herman Brood.

0: je dat Regio 8 ook prima te beluisteren is op DAB+. Stem af op kanaal 5A Achterhoek. Regio 8.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Op zoek naar tuinmeubelen die passen bij u en uw tuin? Kom dan naar Goossens Atomica in Hengelo. De tuinmeubelspecialist van de Achterhoek. Neem eens een kijkje in onze showroom en laat u verrassen door ons brede aanbod in tuinmeubelen en accessoires. Goossens Atomica Tuinmeubelen. Het bedrijf waar service nog hoog in het vaandel staat. U vindt ons aan de Steenderenseweg 11 in Hengelo. Kijk ook op goossensatomica.nl.
8: We zijn Hemelvaartsdag, geopend van 11 tot 4 uur.
9: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
8: Hemelvaartsdag, geopend.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En jou.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
3: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter. Voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Marcel Vermeer.
7: Ja, heb je het ook al een beetje gevoeld? Het scheelt een jas vandaag. Aan het einde van de week wordt het echt een stuk beter. Dat is handig om te weten natuurlijk. Hè. En goedemorgen. Nog 1 uurtje achter elkaar.

Marshmallow en Thomas. Goede vrienden van elkaar. Het ging weer over de liefde. En daarvoor ook over de liefde, maar iets minder positief dan. Smile hoorde je van Lily Allen. De titel doet dat wat anders vermoeden dan de rest van de tekst. En goedemorgen, dit is de ochtendshow van Regio 8. Blijf luisteren, want we hebben nog binnenkort een prachtig evenement hier in de regio. Hemelvaartsdag. En daar gaan we kaarten voor weggeven. Tussen nu en 10 uur. Dus ik zou gewoon lekker in de buurt blijven.

0: Het is Dua Lipa die je vermaakt op maandagmorgen in deze ochtendshow.
1: Begin je dag goed.
0: Ik heb iets wat gratis is. Hey. Zijn we toch dolop? Gratis kaartjes namelijk. Voor een prachtig evenement. Komende donderdag, Hemelvaartsdag. De dag waarop in ieder geval heel veel mensen vrij zijn. Kom dan gezellig naar Ulft voor Tribute at the Park. Met 8 bands op 2 podia. En die brengen dan nummers van grootheden. En dat doen ze geweldig goed. En die grootheden zijn onder andere Bon Jovi, CCR, De Dijk, Herman Brood, Johnny Cash. Dat soort artiesten. Dat is toch lekker om dat mee te maken op Hemelvaartsdag. Tribute Bands. Tribute at the Park, vlakbij de Dru in Ulft. Je kan er naartoe. Gewoon nu even reageren en het woord Tribute intikken. En dan appen naar 06-4747-0022. Dus 06-4747-0022. Eén band had ik nog niet geroepen, maar die zijn er ook. Nou ja, dan in de vorm van een tribute band. De muziek van de Doors komt ook voorbij op Hemelvaartsdag. Gewoon in Ulft. Come on.

0: Ja, zo begonnen we ongeveer de jaren 90, hè? 1990 was het een groot succes. Snap and the Power. Albert, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe oud was jij in 1990?
1: Ik ben in 64 geboren, dus wat is dat?
0: Het is toch vroeg, hè? Ik begrijp het.
1: 20.
0: Ja, zoiets. Oké. En je zat al in een van je eerste relaties toen?
1: Ik ben er bang voor. Sowieso. Ik was wel echt een beetje in die richting. Uitproberen moet je vroeg doen.
0: Ja, goed. Als je op je 25ste uitproberen, dat is dan redelijk laat voor velen, toch?
1: Oké.
0: Laten we het afvragen.
1: De ware moet je zoeken, hè.
0: Hey, nou, dan toch even de belangrijke vraag. Heb je die gevonden? Heb je die gevonden, Albert?
1: Zeker, al 15 jaar.
0: Ah, gelukkig, man. Lekker. Hey, die mag je dan meenemen, want mogelijk heb ik een kaartje voor je... voor Tribute at the Park in Ulft. Dat is komende donderdag, speciale donderdag. -zondag, want het is namelijk Hemelvaartsdag. Groot feest op 2 podia met 8 bands in Ulft. Met onder andere muziek van Johnny Cash, Herman Brood, De Dijk, CCR, The Doors. En je hebt Tribute ingetikt en dat is eigenlijk wat ik wilde weten. Het woord Tribute naar het appnummer van Regio 8. Dat heb je gedaan en je was de eerste, want er is een aardige run op die kaartjes, zie ik hier binnenkomen. Maar jij was gewoon de eerste, dus ik dacht ik bel je terug. Ik hoor dat je onderweg bent, Albert.
1: Yes, ik ga naar Groenlo. Groenlo proberen te lossen even.
0: Ja, want je bent vrachtwagenchauffeur.
1: Ja.
0: Ja, wat ga je lossen?
1: Spullen van de Action, wat ik weet.
0: Ach.
1: De Action.
0: Oh, daar is wel een run op elke dag opnieuw. Hè? Want daar roven mensen bijna de spullen weg uit die winkel.
1: Ja, daarom. Ja. Ik weet niet waar het overal heen gaat. We gaan naar een warehouse in Groenlo. En van daaruit gaat het weer verder.
0: Oké. En je bent er bijna?
1: Ik ben er bijna.
0: Ach, dat is mooi.
1: 5 minuten.
0: Ja, lekker. Donderdag vrij. 2 kaartjes zijn voor jou voor Tribute at the Park.
1: Yes, ja. Yes, helemaal geweldig.
0: Ja, je had al aangegeven dat je bijvoorbeeld een tribute bent met de muziek van Bon Jovi, wat je wel heel gaaf zou vinden.
1: Ja, Bon Jovi, CCR ook. Er zijn veel. Ik ben vrachtwagenchauffeur en dan hoor je veel muziek, dus ja, CCR ja. Ook. Maar Bon Jovi is ook helemaal super.
0: Helemaal super. Nou, dit zijn ze zelf. John Bon Jovi en zijn vrienden. Hey, gefeliciteerd.
1: Yes.

0: hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Gek op

0: op meer dan 1000 artikelen. Deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met

0: die anders doet.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De 20-jarige Marisa Kok uit Ulft neemt op zondag 31 mei deel aan de verkiezing Miss Curve Nederland. En dat is in Veenendaal. Bij dit evenement voor vrouwen met een maatje meer draait het vooral om uitstraling en zelfvertrouwen. Met haar deelname wil ze zichzelf ontwikkelen en de Achterhoek op een positieve manier vertegenwoordigen. Haar boodschap is dat schoonheid in alle vormen en maten bestaat. Orion Stars heeft gistermiddag voor eigen publiek de 5e landstitel binnengeslijpt. In een uitverkochte topsporthal wonnen de Doetinchemmers met 3-0 van Lycurgus uit Groningen. En hiermee kroonde Orion zich voor het 3e jaar op rij tot landskampioen. U hoort aanvoerder Gijs Jorna.
7: Ja, het zijn van die rare dagen, joh, dagen als deze. Er wordt van alles georganiseerd. Iedereen verwacht dat je kampioen wordt. Je merkt daar zelf ook dat je gedachten dan eraf glijden van, oh, wat als. En dan moet je gewoon een wedstrijd spelen om te winnen. Maar ja, dat doen we wel heel clean vandaag. En ik denk dat we vandaag wel laten zien dat wij onaantastbaar zijn geweest dit jaar.
6: En meteen na afloop van de wedstrijd brak het feest uit met honderden uitzinnige supporters. De provincie Gelderland trekt samen met gemeente 1,5 miljoen euro uit om natuurbranden beter te voorkomen en te bestrijden. Natuurbeheerders nemen diverse maatregelen om de verspreiding van natuurbranden te beperken, zoals het aanleggen van brandgangen en het verbeteren van de watervoorziening. Boswachter Jantien Besselink bevestigt dat de aanhoudende droogte in de Achterhoek een groot risico vormt voor zowel het ontstaan van de branden als de algehele staat van de natuur. Aan de Keienborgseweg in Zelhem is zaterdagmiddag een frietkar volledig door brand verwoest. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen woning die hierbij aanzienlijke schade opliep. De politie onderzoekt nog hoe de brand in de frietkar is ontstaan. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
5: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
8: Vandaag hebben we veel bewolking, al komt de zon ook af en toe door en vanmiddag vallen er enkele buien. Temperatuur loopt voor die tijd nog op naar 11 tot 12 graden, maar in de buien is het niet meer dan een graad of 10. En ook na die tijd, als de zon er wel af en toe doorkomt, wordt het niet meer dan een graad of 10. De wind is over het algemeen matig uit noordelijke richtingen en die maakt voor het gevoel wel wat kouder. Vanavond en komende nacht kan er altijd nog een bui vallen, koelt dan af naar een graad of 5. En morgen dan hebben we meest droog weer met af en toe wat zon erbij. En dan wordt het 13 tot 14 graden.

0: Ze was nog heel jong. Ike en Tina Turner. Een prettig stel. Alhoewel, je kent de verhalen misschien ook wel. Hè. Goedemorgen, dit is Regio 8. Over 10 minuten dan schuift de Meijnert weer even aan. Meijnert is van Achterhoeknieuws.nl. Eens even kijken wat hij gaat doen zo direct. Meijnert, goedemorgen.
1: Yes, goedemorgen. Ja, nepagenten die slaan regelmatig toe in Nederland. Ook in Oost-Nederland. Correspondent Guus Helle schreef uitgebreid dat verhaal. Vertel ik zo meer over.

0: Walk in the Kill. Louis Capaldi en Someone You Loved. Even schakelen. Even een bakje koffie ertussendoor. En dan Meijndert Bussink. Hij schuift aan voor een editie van Achterhoeknieuws.nl. En misschien heb je die site nog nooit gezien. Ja, dan mis je wat, zouden sommige mensen zeggen. Ga even naar die site, Achterhoeknieuws.nl. Dan krijg je veel details dus uit de regio met foto's, filmpjes, mooie verhalen, mooie gedachten. Achterhoeknieuws.nl. Wat erin zit voor vandaag, dat hoor je nu. Van mij naar Bussink. Morgen, man.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, afgelopen weekend waren de Nationale Molendagen. En bij Molen de Bataaf werd de aftrap gegeven voor de jubileumviering van het 225 jaar bestaan van de molen. En het 25 jaar bestaan van de stichting Molen Bataaf in Winterswijk. Ja, er waren natuurlijk veel meer molens open. En er zijn diverse verhalen te vinden op onze site bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan gewoon even naar Ulft, want de 20-jarige Marissa Kok die neemt zondagavond 31 mei deel aan Miss Curve Nederland. Die vindt plaats in het theater De Lampengiet in Veenendaal. Bijzondere misverkiezing voor vrouwen met een maatje meer, waarbij positiviteit en uitstraling voorop staan. 18 deelnemers uit het hele land strijden dan om de eer. En Marissa is de enige kandidaat uit de Achterhoek, schrijft de correspondent Reinier Kroesen in onze krant De Gelderse Post. En is nu ook te lezen online bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En dan gaan we nog eventjes naar de hele Achterhoek. Want nepagenten die slaan regelmatig toe in Nederland. Vorig jaar zijn meer dan 13.000 meldingen gedaan over deze vorm van oplichting. Ook in de Achterhoek is het een toenemend probleem. Politie Oost-Nederland startte begin april met een nieuwe voorlichtingscampagne om kwetsbare doelgroepen te waarschuwen. Evelien Reversma die maakt het van dichtbij mee. Haar moeder werd slachtoffer. Mijn moeder was haar kostbaarheden kwijt. En ik mijn liefste moeder. Zij heeft de correspondent Guus Helle deze week in onze kranten. Uitgebreid verhaal, indringend verhaal. Is nu te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: beeld van de Achterhoek en de Liemers op de radio. Vrij vertaald is dat gewoon visualiseren.
1: Ja.
0: Dit is Regio 8. Goedemorgen. Lick and Lee, Follow Rivers. Vanmiddag tussen 3 en 6 is Veerle hier te horen tussen 3 en 6. Ook jouw kans op het winnen van kaartjes voor Tribute at the Park. Een mooi festival. Komende Hemelvaartsdag in Ulft. En verder tussen 12 en 2 ook dan kans op die kaartjes. In het jongerenprogramma Get Equipped met Baltasar en heel veel jongeren. En geniet van deze maandag en blijf in de buurt van Regio 8.

0: naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Nog een keer. Papa, sneller.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2+3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Als een klimaatdiscussie polariseert tussen jou en een vriend.
10: Jij bent echt zo'n klimaatdrammer.
11: Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is.
9: Dan kan je het volgende doen. Word het eens dat je het met elkaar oneens bent.
10: We worden het niet eens, hè?
11: Nee.
10: Als ik nou eens even 2 drankjes ga halen.
11: Top, helemaal mee eens.
9: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.
12: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Het KNMI heeft vanaf 7 uur vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Noord-Holland en Flevoland vanwege zware windstoten. Die komen uit noordwestelijke richting en hebben een snelheid tot 80 km per uur. Vooral het verkeer krijgt daar last van. Code geel geldt tot middernacht. Vannacht gaat de wind weer liggen. Een Amerikaans opvarende van het cruiseschip Hondius heeft positief getest op het Hantavirus. Hij is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar Omaha, Nebraska zijn gebracht. De Amerikaan gaat nu in quarantaine in een speciale gezondheidsinstelling. Ook een Franse passagier kreeg onderweg in het vliegtuig klachten. De test moet uitwijzen of ook hier sprake is van een nieuwe besmetting. In totaal waren er 5 Franse passagiers op de Hondius. Ze gaan allemaal in isolatie en worden getest. Jongeren zijn steeds vaker betrokken bij bijna-ongelukken en ongelukken bij spoorwegovergangen. Tussen 2021 en 2025 waren er op overwegen 12 dodelijke slachtoffers tussen de 10 en 29 jaar. Een verdubbeling. Volgens spoorbeheerder ProRail negeren jongeren vaak de rode waarschuwingslichten en de slagbomen. Ongeduld, haast en afleiding door de telefoon zijn daar de oorzaak. Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren waarschuwen voor de gevolgen. Bij gevaarlijke spoorwegovergangen zijn flitscamera's geplaatst. Mensen met een laag inkomen in de gemeente Amersfoort mogen tijdelijk gratis reizen met de trein. Het gaat om een proef van de Nederlandse spoorwegen. Amersfoorters met een laag inkomen kunnen zich bij de gemeente opgeven voor deze zogenoemde vooruitpas Amersfoort. Met die pas kunnen ze vanaf 1 juli tot eind van dit jaar gratis met de trein. NS geeft 1000 van deze passen uit. Het weer. In de loop van de ochtend is er toenemende bewolking met af en toe een bui. Vanmiddag gaat het stevig waaien en de maxima schommelen rond de 10 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Oh. Goedemorgen allemaal.
16: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
17: Festival Achterland. Het

0: te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
1: Is dat bijna bij instructie?
0: Festivalachterland.nl.
2: Wist jij dat Pettelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
3: we doen nog veel meer!
2: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Pettelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op pettelman.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Zoek je de perfecte sierbestrating voor je tuin of terras? Bij A18 Sierbestrating vind je onderhoudsvriendelijke bestratingsmaterialen, topkwaliteit en persoonlijk advies. Of je nu komt voor inspiratie, advies of levering, wij staan voor je klaar. Kom langs in onze showroom aan de Fabriekstraat in Doetinchem of kijk op a18sierbestrating.nl. A18 Sierbestrating, daar wordt jouw tuin blij van.

0: Hemelvaartsdag open voor jouw nieuwe e-bike.
1: Forza.nl. Oh, op die fiets.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op de Europaweg in Doetinchem heeft zaterdagavond een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. Een auto raakte vlak na de spoorwegovergang uit de koers, reed een waarschuwingspaal uit de grond en botste tegen een boom. De bestuurder en bijrijder konden het zwaar beschadigde voertuig zelfstandig verlaten. De 20-jarige Marisa Kok uit Ulft neemt op zondag 31 mei deel aan de verkiezing Miss Curve Nederland, en dat is in Veenendaal. Bij dit evenement voor vrouwen met een maatje meer draait het vooral om uitstraling en zelfvertrouwen. Met haar deelname wil ze zichzelf ontwikkelen en de Achterhoek op een positieve manier vertegenwoordigen. Haar boodschap is dat schoonheid in alle vormen en maten bestaat. Orion Stars heeft gistermiddag voor eigen publiek de vijfde landstitel binnengeslijpt. In een uitverkochte topsporthal wonnen de Doetinchemmers met 3-0 van Lycurgus uit Groningen. En hiermee kroonde Orion zich voor het derde jaar op rij tot landskampioen. Je hoort aanvoerder Gijs Jorna.
8: Ja, het zijn van die rare dagen, joh. Dagen als deze. Er wordt van alles georganiseerd. Iedereen verwacht dat je kampioen wordt. Je merkt daar zelf ook dat je gedachten daarnaar afglijden van, oh, wat als. En dan moet je gewoon een wedstrijd spelen om te winnen. Maar ja, dat doen we wel heel clean vandaag. En ik denk dat we vandaag wel laten zien dat wij onaantastbaar zijn geweest dit jaar.
7: En meteen na afloop van de wedstrijd brak het feest uit met honderden uitzinnige supporters. De provincie Gelderland trekt samen met gemeente 1,5 miljoen euro uit om natuurbranden beter te voorkomen en te bestrijden. Natuurbeheerders nemen diverse maatregelen om de verspreiding van natuurbranden te beperken, zoals het aanleggen van brandgangen en het verbeteren van de watervoorziening. Boswachter Jantien Wesselink bevestigt dat de aanhoudende droogte in de Achterhoek een groot risico vormt voor zowel het ontstaan van de branden als de algehele staat van de natuur. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: talk about.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
6: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia onderzocht het Cold Case Team veel informatie, tips en aanknopingspunten. Toch heeft het niet geleid tot het beantwoorden van de vraag waar Tanja Groen is en wat er is gebeurd. Het OM laat daarom in een persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. Vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende 2 weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden dan nog geen boetes uitgedeeld. Over 2 weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. In verband met de kans op harde windstoten heeft het KNMI voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. Vannacht gaat de wind weer enigszins liggen. Code geel geldt daarom tot middernacht. De NS gaat een proef houden met 1000 passen voor Amersfoorters met een laag inkomen. Met deze zogeheten vooruitpas Amersfoort kunnen ze vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein. Inwoners van Amersfoort met een laag inkomen kunnen zich bij hun gemeente aanmelden voor zo'n pas. De NS gaat er 1000 verstrekken. In het nieuwe jaar worden de resultaten en bevindingen onderzocht. Het weer. Vanmiddag gaat het stevig waaien en er vallen verspreid ook enkele regenbuien bij een matige noordenwind. Het wordt tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Weet jij van aanpakken?
0: En ben je op zoek naar een goed betaalde fulltime of parttime baan? Dan is werken bij Janssen Hubbe Schoonmaakdiensten iets voor jou. Op dit moment is Janssen Hubbe Schoonmaakdiensten doorlopend op zoek naar nieuwe collega's. Voor diverse functies, in diverse plaatsen in de Achterhoek en Liemers. En qua werktijden zijn er heel veel mogelijkheden. Kom jij ons team versterken? Bel dan naar 0314 651371 of kijk op www.janssen-hubbes.nl voor al onze vacatures. Janssen Hubbe Schoonmaakdiensten, uw facilitaire partner in de Achterhoek en Liemers.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
14: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
15: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
4: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. Vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. In verband met de kans op harde windstoten heeft het KNMI voor vanavond code geel afgekondigd voor Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland. Vooral weggebruikers moeten rekening houden met windstoten tot 80 km per uur. De NS gaat een proef houden met 1000 passen voor Amersfoorters met een laag inkomen. Met deze zogeheten vooruitpas Amersfoort kunnen ze vanaf 1 juli een half jaar gratis met de trein. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Haha borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
5: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
6: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
5: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
7: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
8: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het OM en de politie staken na 33 jaar het onderzoek naar de vermiste studenten Tanja Groen. De toen 18-jarige Tanja verdween in 1993 na een studentenfeest in Limburg, maar ze is nog altijd niet gevonden. De voorbije decennia onderzocht het cold case team veel informatie, tips en aanknopingspunten. Toch heeft dit niet geleid tot het beantwoorden van de vraag waar Tanja Groen is en wat er is gebeurd. Het OM laat daarom in een persbericht weten dat het onderzoek na 33 jaar is afgerond. En vanaf vandaag is het in het Amsterdamse Vondelpark verboden voor fatbikes. De hoofdstad wil zo de overlast tegengaan. De komende 2 weken zijn BOA's in het Vondelpark aanwezig om bestuurders van fatbikes te waarschuwen. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Over 2 weken is het gedaan met de coulance. Fiets je dan op een fatbike door het Vondelpark, dan kun je rekenen op een prent van €115. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
13: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 00:30 met gratis entree.
14: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het

0: festivalachterland.nl.
1: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: is weer maandag. Dat moet vandaag zijn. Buiten, toch wat tikkie kouder. 10 graden.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Een hele goede middag, zeg ik tegen Thijs, Jochem en Sky.
2: Hallo. Goedemiddag.
0: Fijn dat jullie wat terug zeggen. Goed, om bij Sky te beginnen, wat is je nieuws?
3: Ja, het is niet te geloven. We hebben gewoon weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
0: Ook bij ons is Thijs.
4: Iris Zorg verzamelt slaapzakken in.
0: Straks alles over die belangrijke actie, slaapzakken. En vandaag, ja, het is maandag, het is de 11e, Jochem.
4: Het is een bijzondere dag, want het is Nationale Eet Wat Je Wil Dag.
0: Sorry?
4: Het is Nationale Eet Wat Je Wil Dag.
0: Eet Wat Je Wil Dag.

0: Disclosure hier bij Regio 8. Snel door naar de redactie, want daar zit hij. Sky.
1: Ja, we zitten even te kijken of Sean iemand gevonden heeft. En jawel hoor, hij heeft iemand gevonden, want hij gaat vragen... Waar ben jij klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Ik ben er klaar mee dat groepen zeg maar ruzie maken met een individueel. Dus één iemand. Dat vind ik triest.
4: Want we hebben elkaar even gesproken, want we zijn bekenden van elkaar. We hebben elkaar eerder geïnterviewd, dan had je hetzelfde onderwerp. Maar jij vond het dus eigenlijk best wel merkzaam dat er weinig is veranderd. Vertel eens daar kort iets over.
3: Ja, nou ja. Ja, ik zie gewoon geen verandering. Ja, dat vind ik jammer.
4: Dus bijvoorbeeld op school of merken dat in het uitgaan. En wat zijn momenten die jij ziet dat je denkt van, hé, dit is kloten?
3: Nou ja, ja dat niet echt dat ik het zelf zie of zo. Maar ik zie vaak wel online video's die langskomen of die aan mij laten gezien worden. Ja, dat vind ik gewoon heel jammer.
4: Kun je een voorbeeld noemen?
3: Ja, niet echt een specifiek voorbeeld. Maar voor bijvoorbeeld mensen die dan met groepen gaan wachten bij een school. Ik vind altijd, als je dan ruzie hebt met iemand, dan moet je gewoon niet eens gaan komen en niet eens gaan knokken met iemand. En niet het hele drama van maken.
4: En ik snap je wat je bedoelt, maar zijn voor de radio. Man op man, soms moet je even kamer kunnen knokken en daarna een biertje kunnen drinken, zoals zeiden we dat vroeger. Ja. Maar laten we gewoon even zeggen, laten we de boel even goed kunnen uitpraten. Als het dan niet lukt, ja, soms ga je met elkaar op de vuist. Gebruiken we even domme kracht. Maar dat is even, we moeten even de jeugd even het goede voorbeeld geven.
3: Nee, uitpraten is sowieso altijd het beste. Gewoon naar elkaar luisteren en dan samen een weg vinden om eruit te komen.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaar.nl

0: jazzy dit. Dus, ja. Zo jazzy Jochem. Dit,
1: ja, heerlijk.
0: We zijn goed, even wat heel anders. Vandaag, het is maandag de 11e, een bijzondere dag.
1: Het is vandaag Nationale Eet Wat Je Wil Dag. Veel mensen maken zich zorgen over hun dieet en wat ze wel of niet zouden moeten eten. Vooral omdat de wereld van vandaag vol staat met tijdschriftcovers van vol perfect gevormde, perfect gebruinde modellen die ons constant een gevoel van onzekerheid geven. Als u, net zoals veel mensen tegenwoordig, de moed begint te verliezen in al deze zaken, zult u blij zijn te horen over Nationale Eet Wat Je Wil Dag.
0: Ja, moet jij elke dag doen.

0: dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Orion Stars heeft gistermiddag voor eigen publiek de vijfde landstitel binnengeslijpt. In een uitverkochte topsporthal wonnen de Doetinchemmers met 3-0 van Liqueurcus uit Groningen. En hierbij kroonde Orion zich voor het derde jaar op rij tot landskampioen. U hoort aanvoerder Gijs Jorna.
9: Ja, het zijn van die rare dagen, joh, dagen als deze. Er wordt van alles georganiseerd. Iedereen verwacht dat je kampioen wordt. Je merkt daar zelf ook dat je gedachten dan eraf glijden van, oh, wat als. En dan moet je gewoon een wedstrijd spelen om te winnen. Maar ja, dat doen we wel heel clean vandaag. En ik denk dat we vandaag wel laten zien dat wij onaantastbaar zijn geweest dit jaar.
8: En meteen na afloop van de wedstrijd brak het feest uit met honderden uitzinnige supporters. Aan de Keienborgseweg in Zelhem is zaterdagmiddag een frietkar volledig door brand verwoest. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen woning die hierbij aanzienlijke schade opliep. De politie onderzoekt nog hoe de brand in de frietkar is ontstaan. Op de Europaweg in Doetinchem heeft zaterdagavond een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden. Een auto raakte vlak na de spoorwegovergang uit de koers, reed een waarschuwingspaal uit de grond en botste tegen een boom. De bestuurder en bijrijder konden het zwaar beschadigde voertuig zelfstandig verlaten. De 20-jarige Marisa Kok uit Ulft neemt op zondag 31 mei deel aan de verkiezing Miss Curve Nederland. En dat is in Veenendaal. Bij dit evenement voor vrouwen met een maatje meer draait het vooral om uitstraling en zelfvertrouwen. Met haar deelname wil ze zichzelf ontwikkelen en de Achterhoek op een positieve manier vertegenwoordigen. Haar boodschap is dat schoonheid in alle vormen en maten bestaat. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: smakelijk als je aan tafel zit. Maandagmiddag, de week is net begonnen. En hey, een kort weekje. Donderdag hemelvaartsdag. En daar hebben we zometeen nog nieuws over. Eerst naar de sportredactie. Want ja, was het wel of geen rode kaart, denk je, Jochem?
1: Ik heb hem inmiddels teruggekeken. Eerst had ik er een andere mening over. Ik zei eerst van, het had ook gewoon met geel kunnen zijn. Maar als je gaat kijken naar de beelden, been is best wel hoog. Dus terecht een rode kaart.
0: Toch wel een rode kaart. Ja. Maar wat een teleurstelling zaterdag.
1: Ja, het was een mooie pot om in eerste instantie te zien. Maar ja, een 2-2 heb je niveau als je de eerste wedstrijd met 1-3 verliest. Dus helaas uitgeschakeld in de play-offs.
0: Gewoon keukenkampioentje.
1: Volgend jaar weer keukenkampioendivisie. Weer tegen Vitesse. Heb niet zoveel zin in.
0: Ja, en NAC komt er ook bij nu. Hè?
1: NAC komt erbij. Heracles komt erbij. En mogelijk een Volendam of Telstar.
0: Ja, goed. Tot zover de graafschap, zal ik maar zeggen. Hele andere zaken. Want ja, aankomende donderdag dan is de CB Jam op de Melkweg in ons theater hier zo. Een jam-sessie van allerlei enthousiaste Achterhoekse muzikanten die dan samenkomen, onvoorbereid een geweldige jamavond gaan organiseren. En Regio 8 is er donderdag bij. Tussen 8 en 10 s'avonds zitten we live hier en gaan wij eens kijken wat er gaat gebeuren. Wie ook komt is deze man, Chris Hoordijk.

want hij was finalist. Chris Hoordijk, en aankomende donderdag is hij hier bij de CB Jam in het Milky Way Theater bij Get a Grip. De toegang is gratis. Ben jij muzikant? Vind je het gewoon leuk om te komen kijken? Het kan op de Melkweg 4A. De deuren gaan om 7 uur open. En je kan ook lekker luisteren. Dus gewoon aankomende donderdag. Hemelvaartsdag. Je bent toch vrij. En veel mensen de dag daarna ook. Dus kom gewoon lekker kijken. Donderdag CB Jam hier bij Get a Grip in het Milky Way Theater. Vanaf 7 uur.

0: Tegenwoordig maakt alles en iedereen zich druk om elkaar. En vinden we allemaal wat van elkaar. Hey, blijf gewoon lekker bij je eigen plan. Dan laat ze de rambam krijgen met z'n allen. Cool in the gang. Leuk bandje was dat, hè? Goed, ook een serieuze noot vandaag in het programma. We schakelen naar de redactie, want daar zit Thijs.
1: Zeker een hele belangrijke noot, zou ik willen zeggen. Ben jij dol op slapen? Lekker warm de zakken dan maar. Want Dorinda Lammers van Ireszorg vertelt over hoe haar organisatie deze warme zakken inzamelt om iedereen een heerlijke nachtrust te bezorgen. Dorinda, welkom. Voor welke doelgroep halen jullie deze slaapzakken op?
2: Wij zoeken slaapzakken voor onze dakloze medemensen uit de Achterhoek. Ik werk op de dag- en nachtopvang voor thuis en daklozen. En we hebben mensen die kunnen niet binnen slapen. Dat lukt niet in een grote groep. Daar zoeken wij de slaapzakken voor.
3: En aan welke eisen moeten de slaapzakken voldoen?
2: Ze moeten heel zijn, schoon zijn. Ja, dat is eigenlijk het enige. Want ze hoeven niet heel dik te zijn of heel dun, want we kunnen ze eigenlijk voor alle seizoenen wel gebruiken.
3: En op welke locaties kunnen de slaapzakken worden ingeleverd?
2: Op de Ambachtstraat 3 in Doetinchem. Dat is bij het station.
3: En hoeveel slaapzakken zijn er nodig?
2: 25.
3: Tot wanneer is deze inzamelingsactie?
2: Totdat we genoeg hebben.
3: Waarom hebben jullie juist dit moment gekozen?
2: Dat komt omdat wij altijd shelter suits hadden. Mm-hmm. Die kopen wij zelf bij je foundation uit Enschede. Die maken dat van afval. En dat zijn een soort mini-tentjes. Maar die zijn heel erg warm voor de winter. Mm-hmm. Die kosten ook €350. Zijn moeilijk te wassen. We gaan nu weer het betere seizoen in. Dus we zoeken daar dus eigenlijk de slaapzakken voor. De sheltersuits zijn echt als het heel koud is buiten.
3: En zijn er naast slaapzakken nog andere dingen nodig?
2: Wij gaan binnenkort verhuizen. Mm-hmm. Wij gaan naar de Amphionstraat in het oude gebouw van GGNet. Ongetwijfeld hebben we daar nog dingen nodig.
1: U hoorde Dorinda Lammers van Ireszorg in gesprek met Nicky van Get a Grip.
0: Belangrijke actie. Heb jij dus nog een slaapzak liggen? Het maakt niet uit dat hij oud is. Het moet alleen schoon zijn. En heel. Check Ireszorg. Geef je slaapzak een tweede leven.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De vakbonden FNV, CNV en VCP eisen dat bezuinigingen op de werkloosheidsverzekering WW, de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA en de extra verhoging van de AOW-leeftijd van tafel gaan. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Israël wil 300 Palestijnen die verdacht worden van betrokkenheid bij de terreuraanval uit oktober 2023 voor een speciaal militair tribunaal brengen. Een wetsvoorstel daarvoor zal waarschijnlijk vandaag goedgekeurd worden. Het tribunaal zal de doodstraf kunnen uitspreken. Er is grote steun in het parlement voor het tribunaal, maar er is ook felle kritiek. Palestijnen zouden geen eerlijk proces krijgen. Velen worden vastgehouden zonder aanklacht en de doodstraf geldt alleen voor hen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbus.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
13: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
14: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.
15: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a Grip.
16: Het laatste uurtje Get a Grip voor vandaag. Binnen is het, zitten de jongeren en buiten is het nog steeds 10 graden.
17: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Een hele goede middag. Devin, wat is jouw nieuws?
18: We gaan het hebben over het landskampioenschap van Orion.
16: En Chris, jij bent er ook bij. Wat is jouw nieuws?
19: We hebben iemand gevonden met een bijzonder verhaal bij een plaat.
16: Wat zei je?
19: We hebben iemand gevonden met een bijzonder verhaal bij een plaat.
16: Dat en nog veel meer tussen nu en 2 uur.
15: Regio 8.

0: Simple Minds en Don't You Forget About Me hier bij Regio 8. Ja, vergeten over deze muziek, dat doen we nooit. Maar Chris, muziek die we wel vergeten zijn, nu in een nieuwe item.
1: Ja, Oliver heeft weer iemand gevonden die een verhaal heeft bij een plaat. Deze keer is dat Laurie. Ze heeft een bijzonder verhaal bij het nummer Girl of Your Dreams van Dylan. Laurie, welkom. Waarom heb je gekozen voor dit nummer?
2: Dylan is een van mijn favoriete artiesten van op dit moment. En ik vind het gewoon heel leuk om naar haar te luisteren. En dit nummer, wat ik nu echt heel mooi vind, gaat over dat je met liefde dat je dingen moet doorstaan. En dat je denkt dat je genoeg bent voor iemand, maar achteraf dat je dat toch niet bent.
3: Dus jij hebt wel eens in een soort situatie gezeten als dit nummer, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja, een jaar terug had ik ook zo'n situatie met een jongen. Ik vond hem op dat moment heel leuk en ik was een beetje blind, want ik vond alles aan hem perfect. Maar vriendinnen van mij zeiden dat dat niet zo was en ik zag dat allemaal niet en ik luisterde niet naar ze. Achteraf had ik dat wel moeten doen, maar ik deed dat niet. En hij had gewoon echt een hele grote ego en ja, ik was gewoon blind en ik keek daar niet naar. En ik dacht gewoon dat het allemaal goed was. En op school, ja, wij zaten op dezelfde school en daar negeerde hij mij eigenlijk ook. En dan buitenschool was het helemaal leuk, maar op school dacht hij, ik ken jou niet, alsof hij mij daar dan niet samen met mij wou zien.
3: Dus ook in die tijd heb jij eigenlijk heel vaak dit nummer geluisterd. Waarschijnlijk was het ook per ongeluk, maar nu heb je die link eigenlijk gelegd tussen dat nummer en wat jij hebt meegemaakt met hem.
2: Ja, aan het begin luisterde ik niet echt heel erg naar de lyrics van het nummer. Toen dacht ik meer gewoon leuke vibe. Maar ik kende haar wel via iets. En toen ben ik uiteindelijk naar dat nummer, naar die tekst, echt goed gaan luisteren. En toen dacht ik wel van, dit past wel bij mij. En daardoor is het ook wel mijn favoriete nummer van haar.
3: Dit nummer is dus eigenlijk gewoon een soort van verwijzing naar een les die jij hebt geleerd in die tijd.
2: Ja, ik heb er wel veel van geleerd. En ik weet nu gewoon achteraf dat ik gewoon wat minder bij iemand, ja, ik was niet echt obsessed, maar gewoon minder diegene helemaal een plaatje in mijn hoofd hebben dat alles perfect is en zo. En gewoon meer focussen op de realiteit.

U2 en Ed Sheeran hier bij Regio 8. Zometeen na 2:30 dan zijn we er met nieuws over het kampioenschap van Orion. En ook het nieuws uit de Achterhoek en Liemers komt eraan en natuurlijk het weer met Gerrit. Maar nu eerst Eternal hier bij Regio 8.

Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Regio 8, headlines.
7: Dit is Jurien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De vakbeweging gaat actie voeren als het kabinet niet binnen 2 weken de plannen voor bezuinigingen in de sociale zekerheid van tafel haalt. De bonden vinden dat het kabinet Jette de botte bijl hanteert in de sociale zekerheid. Ze weigeren daarom om met het kabinet in gesprek te gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
6: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
8: Vanmiddag hebben we wolkenvelden, maar schijnt de zon ook af en toe en we moeten rekening houden met enkele buien. Met deze buien stroomt wel koudere lucht binnen, want de temperatuur daalt naar 1 graad of 10. Vanavond dan trekken er ook nog wat buien over bij een soms stevige wind. Komende nacht neemt de buiigheid en de wind geleidelijk aan af en de minima liggen rond de 5 graden. En morgen de dinsdag dan is het wel wat rustiger. De wind is nog wel matig, maar het blijft meest droog. De zon die schijnt wat vaker en dan wordt het 14 graden. Woensdag en donderdag ook nog een paar dagen met wat buien. Vanaf vrijdag wordt het allemaal wat rustiger. Temperaturen die lopen op van 14, 15 graden op Hemelvaartsdag naar 1 graad of 18 tot 19 in het weekend.
6: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
9: De stem van de jongeren.

0: Brian Adams en The Summer of 69. Ja, de zomer van 2026, die komt er ook alweer aan. Maar niet voordat wij naar Devon zijn gegaan.
1: Orion Stars heeft zondagmiddag in een uitverkochte SASA topsporthal de vijfde landstitel uit de clubgeschiedenis veroverd. Tegen het Groningse Lycurgus waren de Doetinchemmers oppermachtig. Met een overtuigde 3-0 zegen stelde Orion bovendien de derde landstitel op rij veilig.
2: Ja, het zijn van die rare dagen, joh, dagen als deze. Er wordt van alles georganiseerd. Iedereen verwacht dat je kampioen wordt. Je merkt daar zelf ook dat je gedachten dan naar afglijden van, oh, wat als. En dan moet je gewoon een wedstrijd spelen om te winnen. Maar ja, dat doen we wel heel clean vandaag. En ik denk dat we vandaag wel laten zien dat wij onaantastbaar zijn geweest dit jaar.
3: Dit was wat er nog aan ontbrak in mijn periode hier bij Orion als hoofdtrainer. Thuiskampioen worden. Dat was voor mij doel en ja, mooi om dat een keer mee te maken.
4: Deze is natuurlijk wel misschien extra bijzonder. Inderdaad wat je zegt, hier in eigen huis. Ja, wat maakt het nou ook los bij de mensen, denk je?
3: Nou ja, ik denk dat je dat wel ziet. Ik bedoel, het is uiteindelijk gewoon uitverkocht. Ik denk dat we mooi attractief volleybal spelen. We spelen winnend volleybal. Ik wil zelf maar even wat het losmaakt, maar ik heb een hele mooie middag gehad.
2: Prijzen zijn altijd mooi, maar de weg ernaartoe is veel mooier, joh. En met jongens optrekken, doelen nastreven, de kleedkamer delen, goede momenten, slechte momenten samen meemaken. En dan met vrienden, familie in de hoek zo afsluiten, dat is de echte kerst op de taart. En het is mooi dat je er een beker voor krijgt.
5: Naast het feest was er ook tijd voor afscheid. International Gijs Jorna zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. Zijn laatste droom, landskampioen worden in Nederland, kwam samen met hoofdtrainer Dirk Sparidans uit.
3: Ja, ik ken Gijs gewoon al heel erg lang. Weet je. We zijn ook concurrenten geweest in het verleden. Op dezelfde positie gestreden. Ja, dit is dan toch wel heel erg mooi dat we deze dan ook zo samen meemaken op zijn laatste afscheidswedstrijd. Dan is het cirkeltje mooi rond.
6: Begint het al een beetje te bezinken dan, dat het nou ophoudt?
2: Nee, ik denk dat ook nog wel even duurt. Kijk, nu is het zomerstop. Ik denk op het moment als het straks augustus, september wordt, dat iedereen weer begint en ik niet. Ik denk dat het dan vreemd gaat zijn. Voor nu besef ik het eigenlijk niet, nee.
6: Hoe laat wordt deze moederdag?
3: Nou, ik heb geleerd op dit soort momenten wanneer de planning maar even los te laten.

0: Shaboozy en Born to Die hier bij Regio 8. Ja, tot slot nog even snel naar de redactie. Thijs, een bijzondere verjaardag vandaag.
1: Zoals gewoonlijk weer een bijzondere verjaardag. Vandaag vieren wij de verjaardag van Sabrina Annalyn Carpenter. Zij is een Amerikaanse actrice en zangeres. Ze is onder andere bekend geworden door haar rol van Maya Hart in Disney sitcom Girl Meets World. En van haar bekende nummers zoals Espresso en natuurlijk Manchild. In 2016 start haar eerste tournee, de Evolution Tour. En in 2024 begon ze aan Short and Sweet Tour. Vandaag is ze 27 geworden.
0: Ja, ook 27 jaar, mooie leeftijd. Nout, de uitzending zit er alweer bijna op en jij komt op aanzetten.
2: Zeker.
0: Jij denkt, ik kom toch nog even langs?
2: Kom maar even langs, even koekloeren.
0: Nou, morgen dan een nieuwe herkansing, maar morgen dan zijn we er gewoon weer.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
6: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
7: Ja, wo gibt's denn sowas?
6: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
7: Doppeladler, goed en lekker.
8: Au! Ben je ook zo gek op splinters in je vingers? Wij ook niet. Bij Bouwcenter koop je het beste hout, kaarsrecht en splintervrij. En natuurlijk alle andere professionele bouwmaterialen. Bouwcenter. Weet hoe het werkt?
9: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen. HCI.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Velbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljardenbezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Velbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Vissers mogen geen vis vangen op de Doggersbank in de Noordzee, heeft de rechter bepaald. De rechtszaak ging over het vissen met sleepnetten op de Doggersbank, een Natura 2000-gebied in de Noordzee. Ondanks die beschermde status wordt er volop gevist. Daarbij wordt de zeebodem met netten omgewoeld en dat is slecht voor het bodemleven. Het kabinet wilde tot nog toe niet handhaven en moet nu opnieuw besluiten over een visverbod. De Raad van State ziet weinig nut in een wet om het Nederlanderschap in te trekken van mensen die zich aansluiten bij een terroristische organisatie in het buitenland. Sinds 2017 heeft de minister van Justitie en Veiligheid die mogelijkheid. Het kabinet wil deze nu permanent maken. Het afnemen van Nederlanderschap kan alleen als mensen meerderjarig zijn en ook een andere nationaliteit hebben. De wet is tot nu toe 25 keer ingezet, blijkt uit cijfers van het kabinet. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
2: we doen nog veel meer!
1: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij, de expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
3: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ao-brouwer.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Een 72-jarige Nederlander heeft een verkeersongeval veroorzaakt waarbij een 50-jarige Duitse vrouw uit Emmerik zwaar gewond raakte. Ook 2 minderjarigen moesten naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde afgelopen vrijdag rond 12 uur op de Beekerstrasse, vlak over de grens bij Beek. Nu pas is meer informatie bekendgemaakt. De Duitse politie laat weten dat de 72-jarige man uit Zevenaar met zijn Toyota om nog onbekende redenen uitweek naar de andere rijstrook en botste op een Citroën. De man raakte licht gewond. Wethouder Arjen van Gijsel van de gemeente Berkelland is dit weekend per direct opgestapt. Hij geeft aan te kiezen voor zichzelf en zijn gezin. De CDA-wethouder was 4 jaar lang actief in het college van Berkelland. In een persoonlijke brief laat hij weten dat het besluit om te stoppen niet gemakkelijk was, maar dat het een welbewuste en oprechte keuze is. De Graafschap begint onder leiding van de nieuwe trainer Thomas Duivenvoorde al op 20 juni aan het nieuwe seizoen. De spelers worden dan verwacht op stadion De Vijverberg voor een fysieke test. Een dag later staat de eerste veldtraining op het programma in Zelhem op de velden van vierde klasser ZZC 20. Het wordt een lange voorbereiding van 7 weken, al krijgen de spelers halverwege nog een periode van 5 vrije dagen. Op vrijdag 7 augustus is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen van de keukenkampioendivisie. Woningcoöperatie Wonion kan zo'n 40% van de geplande 600 woningen de komende 10 jaar niet bouwen. Maar de vraag naar sociale huur neemt juist wel toe. Gerald Ooyman, directeur-bestuurder bij Wonion, ziet de kosten voor de bouw van woningen alleen maar stijgen. Ook verduurzamen moet, zoals zonnepanelen aanleggen, warmtepompen aansluiten en materiaal hergebruiken. Het kost allemaal veel geld, waardoor niet alles kan, laat Ooyman weten. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: maar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
4: Is dat bijna Pinksteren?
3: Festivalachterland.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
7: Moet je kijken daar. Leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je daar.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. Het kabinet komt met een voorstel om vakbonden en werkgevers weer aan tafel te krijgen. Dat laat minister Velbrief van Sociale Zaken weten in reactie op het ultimatum dat de bonden vanochtend stelden. FNV, CNV en VCP dreigen met acties als de miljarden bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel gaan. Constructief overleg in de polder is in Nederland altijd de basis geweest voor vooruitgang, zegt Velbrief. De bewindsman benadrukt wel dat ingrijpen in de sociale zekerheid nodig is. De Iraanse Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi is op borgtocht vrijgelaten, meldt haar familie. Ze is naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Vorige week waarschuwde Mohammadi's familie en aanhangers dat ze zou kunnen overlijden in de gevangenis. Terugkeer naar de cel zou fataal kunnen zijn. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Ze zit sinds 2021 vast. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderman, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
15: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
14: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
4: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
16: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Het weekend zit erop en deze week kun je uitkijken naar misschien wel een vrije dag voor jou, Hemelvaart. Lekker door met Doobie Brothers.

Zo, even wakker geschud, want het is weer maandag, het is weer middag. En dat betekent dat de energieniveau van jouw brein misschien wel zo'n klein beetje onderuit is gezakt. He, dat je denkt van ja, nu moet ik nog heel even, he, gewoon die laatste paar uurtjes of uur. Dat is toch wel het zwaarste. Dan moet je toch nog even jezelf ertoe zetten om nog heel eventjes door te werken richting het einde. Maar gelukkig kan je nu even regio 8 lekker luisteren. He, dat scheelt weer. Scheelt weer. En ik zat dus afgelopen weekend naar het nieuws te kijken. Graafschap zullen we het maar niet over hebben, denk ik. Dat was veel te pijnlijk. Ik heb al mensen erover gehoord. Die als iets van ja, weet je, het is ook gewoon hartstikke teleurstellend zo. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Graafschap is uit de play-offs. Meteen al uitgeschakeld door Almere City. Yikes. Ja, nou, daar gaan we het verder even niet over hebben. Dan nog het hantavirus. Het verbaast me dat het echt, toch wel echt heel veel angst achter zit nu ook. Allemaal berichten op sociale media van, oh jee, het virus is dan weer geconstateerd bij iemand. Er zijn mensen in quarantaine, mensen die zijn overal ter wereld weer naar huis gegaan. Yo, ik denk, het wordt wel een beetje, we hebben nog een beetje die corona-angst, denk ik. Want het is echt, echt heel veel angst wat je om je heen hoort. En tot slot, en ik dacht, dit ga je nog niet meemaken vandaag, maar blijkbaar wel. Een bericht dat een vliegtuig is ontruimd na een verontrustende wifi-naam. Genaamd, er is een bom aan boord. Ja, nou, dan kan je er in ieder geval één ding van uitgaan. Tenminste, soort van. Dat als iemand daadwerkelijk schade zou willen aanrichten aan mensen in dat vliegtuig, dan zou je niet een wifi-naam maken met, er zit een bom in het vliegtuig. Het is niet zo slim bedacht. Maar ze hebben wel goed en preventief gehandeld. Hele vlucht ontruimd. Er is niks wat gevonden. En ze geven ook aan, ja, we nemen elke melding serieus. Ja, dat snap ik dan ook wel. Nou, tot zover wat je hebt gemist afgelopen weekend. Ik vond het wel heel bizar. En dan nog allerlei regionaal nieuws. Maar daar hebben we de komende 3 uur nog voor. Eerst weer tijd voor

Ik had nog zo gezegd dat ik het er niet over zou gaan hebben. En wat ga ik doen? Ik ga het er toch over hebben. Ik kon het niet laten. Nou ja, afgelopen weekend was het nog de laatste redpoging van de Graafschap om toch niet meteen uit de play-offs te vallen. Maar het is ons niet gelukt. Nee, we hebben gelijk gespeeld. Maar dat was ook meteen weer het einde voor de Graafschap. Ja, zoek het maar uit met voetbal. Ja, dat gaat niet echt lekker zo. Maar waarom vertel ik dit nou? Nou, omdat Wesley Vervuren, die is 36 jaar... Die is echt de Graafschapssupporter in hart en nieren. En die had dus voor die wedstrijd van zaterdag had hij dus een flinke tattoo op zijn rug laten zetten. Ja, allemaal over de Graafschap. Je ziet op zijn rug staan 0314. Dat is natuurlijk de code van Doetinchem. Je ziet de Graafschapspelers. Je ziet het Graafschap-logo voorbij komen. Je ziet een vlag met erop. Alles voor die ene G. Je ziet daaronder nog een hele skyline van Doetinchem zien nog voorbij komen. Met daaronder nog de titel De Graafschap. En ik vraag me toch wel heel erg af, Wesley. Heb je gekeken zaterdag? En zo ja? Moet je nu even een shirt gaan dragen als je over straat loopt? Ja, ik kan er niet die tattoo vol trots laten zien, denk ik. Misschien als we weer winnen. Denk dan wel.

0: dagen oud kalfje nam donderdagavond de benen. En inmiddels staat het kalfje weer veilig en gezond in de stal. En hobbyboer Dick Waring die doet zijn verhaal. Het was echt even hectisch. Nou, zou het hectisch zijn geweest? Ik denk het wel. Maar we hebben dus vandaag een thema en dat is koe. He? Want koeien zijn gewoon hartstikke leuke beesten. En er mag wel wat meer aandacht voor komen. En ook zijn er genoeg mensen die een koe willen. Niet alleen boeren, maar dus ook Want-Want. Want die wilt een kip, een paard en ook een koe.
1: Het thema trio.
2: Ik wil een kip.

0: als iemand zich aanstelt, kan je dit mooi gebruiken. Eagles met Get Over It. Zo, hoppa.
1: Het thema trio.
0: Zoals je misschien al wel gewend bent met dit programma, hebben we natuurlijk ook het thema trio. Dat betekent dat je in totaal 3 platen hoort in mijn programma die alle 3 te maken hebben met hetzelfde thema van vandaag. En voor vandaag weer een spiksplinternieuw thema, genaamd een vermist kalfje, die weer terug is in zijn stal. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Het waren ook echt hectische momenten voor de familie Barink uit Sinderen vorige week. Een

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Schuren, afplakken, lakken.
5: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De Graafschap begint onder leiding van de nieuwe trainer Thomas Duivenvoorde al op 20 juni aan het nieuwe seizoen. De spelers worden dan verwacht op stadion De Vijverberg voor een fysieke test. Een dag later staat de eerste veldtraining op het programma in Zelhem op de velden van vierde klasser ZZC 20. Het wordt een lange voorbereiding van 7 weken, al krijgen de spelers halverwege nog een periode van 5 vrije dagen. Op vrijdag 7 augustus is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen van de Keukenkampioendivisie. Wethouder Arjen van Gijsel van de gemeente Berkelland is dit weekend per direct opgestapt. Hij geeft aan te kiezen voor zichzelf en zijn gezin. De CDA-wethouder was 4 jaar lang actief in het college van Berkelland. In een persoonlijke brief laat hij weten dat het besluit om te stoppen niet gemakkelijk was, maar dat het een welbewuste en oprechte keuze is. Woningcoöperatie Wonion kan zo'n 40% van de geplande 600 woningen de komende 10 jaar niet bouwen. Maar de vraag naar sociale huur neemt juist wel toe. Gerald Ooyman, directeur-bestuurder bij Wonion, ziet de kosten voor de bouw van woningen alleen maar stijgen. Ook verduurzamen moet, zoals zonnepanelen aanleggen, warmtepompen aansluiten en materiaal hergebruiken. Het kost allemaal veel geld, waardoor niet alles kan, laat Ooyman weten. Een 72-jarige Nederlander heeft een verkeersongeval veroorzaakt waarbij een 50-jarige Duitse vrouw uit Emmerik zwaar gewond raakte. Ook 2 minderjarigen moesten naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde afgelopen vrijdag rond 12 uur op de Beekerstrasse, vlak over de grens bij Beek. Nu pas is meer informatie bekendgemaakt. De Duitse politie laat weten dat de 72-jarige man uit Zevenaar met zijn Toyota om nog onbekende redenen uitweek naar de andere rijstrook en botste op een Citroën. De man raakte licht gewond. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
11: Dan nog de verkeersinformatie. Er zijn maar 2 files te melden vandaag. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en knooppunt Velperbroek. Vertraging van 11 minuten 5 kilometer. En tenslotte op de N318 Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Miste en Winterswijk. Vertraging van 6 minuten 2 kilometer.
9: Heerle Den Hartog, Regio 8.

0: La camisa negra.
1: Ja, nee, dat mag ik dan nog net zeggen op de radio. Want dat betekent gewoon, ja, ja oké, het is zwart, maar dat is gewoon, ja, oké. Geen racistische intenties hier, laten we daarop houden. Hey, ondertussen, afgelopen weekend is er een brand geweest in Keienborg. En het is een brand op een plek waarvan je dat echt totaal niet zou willen. Namelijk in een patatwagen. Ja, daar gaat je patat. Alle grappen even terzijde, want die brand is dus ook overgeslagen op een woning. Dat is natuurlijk helemaal niet leuk. En bij die brand is aanzienlijke schade aan het gebouw ontstaan. Gelukkig geen gewonden gevallen. 1 persoon is dan nog wel nagekeken door het ambulancepersoneel vanwege geïnhaleerde rook. En hoe de brand precies is ontstaan is ook nog onduidelijk. Maar moet je voorstellen dat zo'n patatwagen in de fik vliegt. Ja, dat frituurvet is nou niet zo heel erg makkelijk te blussen, lijkt me. Nee, dat is nog wel best wel pittig brandje geweest. Toegesnelde brandweerlieden hebben door hun snelle inzet de woning weten te redden. Gelukkig wel is de schade aanzienlijk. Ook heeft de brandweer enkele dieren uit de woning weten te redden. En de patatwagen, ja, die is helaas verloren gegaan. Ja, nou. Liever dat patatwagen dan je huis, lijkt me. Toch? Of...

het is zo mooi om te kijken hoe Suzanne en Freek dit ook hebben aangekondigd. Ze hadden op hun Instagram een filmpje gedeeld met dat ze dit nummer dus aan het zingen waren voor Sef, hun kleine zoontje. Ah, zo ontzettend schattig. Goed nieuws trouwens. Ja, we gaan het niet hebben over de Graafschap. We gaan het hebben over een andere sportclub uit Doetinchem die het zo ontzettend goed doen. Ja, daar kan je gewoon niet anders dan trots op zijn. De Orion Stars, die hebben dus gistermiddag in een uitverkochte SASA Topsporthal de vijfde landstitel uit de clubgeschiedenis veroverd. Een hele eer natuurlijk. Zometeen blikken we er nog heel even op terug. Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? De feeststemming zit er in ieder geval goed in.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. De Nederlandse publieke omroep mist een strategie om zijn kernwaarden ook in de toekomst te waarborgen. Bovendien ontbreekt het aan een slagvaardige organisatie. Dat concludeert de onafhankelijke evaluatiecommissie van de NPO. De complexe structuur van een overkoepelende NPO en daaronder 13 omroepen leidt tot versnippering en stroperigheid. De beoogde structuur van minder omroephuizen is daarvoor geen oplossing, stelt de commissie. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben nieuwe sancties ingesteld tegen Russen en Russische instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïnse kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting ruim 20.000 Oekraïnse kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst. Tegoeden in de EU zijn bevroren. Voor EU-burgers en bedrijven is het bieden van financiële steun verboden. Er is ook een reisverbod ingesteld. En de EU-landen zijn het ook eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het gaat in de loop van de middag stevig waaien met verspreid enkele regenbuien. Dankzij de noordwestenwind is het fris met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Zin in de sfeer van het weekend, maar dan buiten? Bij Grand Café Hendriksen is het vernieuwde achterterras klaar voor lange middagen en gezellige zomeravonden. Liever wat levendigheid? Op ons voorterras zit je midden in de bruisende Gutstraat. Geniet van goed gezelschap, heerlijk eten, lekkere drankjes en de gezellige Hendriksen sfeer. Geopend van donderdag tot en met maandag. Grand Café Hendriksen, de plek in Doetinchem waar je wilt zijn.
10: Op zaterdag 16 mei verandert het Dru Industriepark in Ulft in het decor van pure kracht en spektakel. Tijdens de halve finale van de Sterkste Man van Nederland strijden de sterkste atleten tegen elkaar in indrukwekkende krachtonderdelen. Dit unieke evenement wordt georganiseerd door Sport- en Gezondheidscentrum Fysiek in samenwerking met de gemeente Oude IJsselstreek. Mis het niet en ontdek wie zich plaatst voor de finale van de Sterkste Man van Nederland. Kom kijken, voel de energie en beleef het van dichtbij. Vanaf 12:30 met gratis entree.
11: Op zoek naar tuinmeubelen die passen bij u en uw tuin? Kom dan naar Goossens Atomica in Hengelo. De tuinmeubelspecialist van de Achterhoek. Neem eens een kijkje in onze showroom en laat u verrassen door ons brede aanbod in tuinmeubelen en accessoires. Goossens Atomica Tuinmeubelen. Het bedrijf waar service nog hoog in het vaandel staat. U vindt ons aan de Steenderenseweg 11 in Hengelo. Kijk ook op goossensatomica.nl.
12: We zijn Hemelvaartsdag, geopend van 11 tot 4 uur.
13: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
12: Hemelvaartsdag, geopend.
14: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Den Hartog. Alhoewel het af en toe een beetje aan het druppelen is hier in de Achterhoek. We zijn erop gebouwd, hè. We zijn build to last. We zijn niet van poedersuiker gemaakt.

0: Met Build to Last. Ja, we moeten toch even door die donkere wolken heen bijten. Niet door de zure appel, maar door de donkere wolken. Vind ik veel leuker klinken. Ja, toch? Waarom niet? De Orion Stars, die speelden gistermiddag in een uitverkochte Zaza Topsporthal. En hebben ze het voor elkaar gekregen? Even luisteren. Ja, ik denk het wel. Ja, natuurlijk.
1: Orion Stars heeft zondagmiddag in eigen huis, de Zaza Topsporthal, de vijfde landstitel in de clubgeschiedenis veroverd. Tegen het Groningse Lycurgus waren de Doetinchemmers oppermachtig. Met een overtuigende 3-0 overwinning stelde Orion Stars bovendien de derde landstitel op rij veilig.
2: Ja, het zijn van die rare dagen, joh, dagen als deze. Er wordt van alles georganiseerd. Iedereen verwacht dat je kampioen wordt. Je merkt daar zelf ook dat je gedachten daarnaar afglijden van, oh, wat als. En dan moet je gewoon een wedstrijd spelen om te winnen. Maar ja, dat doen we wel heel clean vandaag. En ik denk dat we vandaag wel laten zien dat wij onaantastbaar zijn geweest dit jaar.
3: Dit was wat er nog aan ontbrak in mijn periode hier bij Orion als hoofdtrainer. Thuiskampioen worden. Dat was voor mij doel. En ja, mooi om dat een keer mee te maken.
4: Dit is natuurlijk wel misschien extra bijzonder. Inderdaad wat je zegt, hier in eigen huis. Ja, wat maakt het nou ook los bij de mensen, denk je?
3: Nou ja, ik denk dat je dat wel ziet. Ik bedoel, het is uiteindelijk gewoon uitverkocht. Ik denk dat we een mooi attractief volleybal spelen. We spelen winnend volleybal. Ik wil zelf maar helemaal het losmaakt, maar ik heb een hele mooie middag gehad.
2: Prijzen zijn altijd mooi, maar de weg ernaartoe is veel mooier, joh. En met jongens optrekken, doelen nastreven, de kleedkamer delen, goede momenten, slechte momenten samen meemaken. En dan met vrienden, familie in de hoek zo afsluiten, dat is de echte kerst op de taart. En het is mooi dat je er een beker voor krijgt.
1: Naast het feest was er ook tijd voor afscheid. International Gijs Jornaar zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. Zijn laatste droom, landskampioen worden in Nederland, kwam samen met hoofdtrainer Dirk Sparidans uit.
3: Ja, ik ken Gijs gewoon al heel erg lang. Weet je. We zijn ook concurrenten geweest in het verleden. Op dezelfde positie gestreden. Ja, dit is dan toch wel heel erg mooi dat we deze dan ook zo samen meemaken op zijn laatste afscheidswedstrijd. Dan is het cirkeltje mooi rond.
5: Begint het al een beetje te bezinken dan, dat het nou ophoudt?
2: Nee, ik denk dat dat ook nog wel even duurt. Kijk, nu is het zomerstop. Ik denk op het moment als het straks augustus, september wordt, dat iedereen weer begint en ik niet. Ik denk dat het dan vreemd gaat zijn. Voor nu besef ik het eigenlijk niet meer.
0: Oh, nou, het hele verhaal kun je ook nog terugvinden op de website van Regio 8. Vind je ook het filmpje terug, waarin je dus de gesprekken ziet met onze Orion Stars. Dat lijkt me toch wel een beetje apart. Dan neem je afscheid, heb je nog een laatste wedstrijd, ben je helemaal onder de plak, helemaal onder de zweet. En dan vervolgens word je ook nog helemaal ondergespoten met allemaal champagneflessen. Nou, lekker is dat.

0: R.E.M. Losing My Religion. Ja. En dan verlies je opeens een kalf.
1: Het thema trio.
0: Ja, een hele hectische situatie voor de familie Barink uit Sinderen vorige week. Want een 6 dagen oud kalfje nam donderdagavond de benen. Die dacht, ik ga even de wereld ontdekken tot laters. Inmiddels staat het kalfje weer veilig en gezond in de stal. Maar ja, hobbyboer Dick Barink, die had zoiets van, ja, het was wel echt... het was toch wel even heel, heel hectisch. Want het kalf schrok, rende dwars door de afrasteringen heen. En vertrok in 1 streep. Oftewel, volgens de boer, laten we maar zeggen dat het een ambitieus beestje vol energie is. Het dier rende via het erf van de buren weg. Met de boer dus in achtervolging. Heeft toen ruim 2 kilometer gelopen. En op een gegeven moment waren ze hem kwijt in een bosje. Nou, dat is echt... Ja, het was echt een kalfje die dacht, weet je wat, ik zoek het zelf allemaal wel even uit. Ik ga even op avontuur en ik zie wel of je me terug gaat vinden. Nou, dat is een beetje de houding. Nou, gelukkig is alles weer veilig, alles oké. Kalfje is in orde. Maar ik vond het wel een leuke koeienthema voor vandaag. Zeker aangezien het kalfje terecht is, dan kan het ook. Het hele verhaal vind je trouwens op de website van Regio 8. www.regio8.nl of lees het via de app. En in het thema van koeien heb ik hier Anastasia met Cowboys en Kisses.
1: Het thema trio.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Woningcoöperatie Wonion kan zo'n 40% van de geplande 600 woningen... de komende 10 jaar niet bouwen. Maar de vraag naar sociale huur neemt juist wel toe. Gerald Ooyman, directeur-bestuurder bij Wonion... ziet de kosten voor de bouw van woningen alleen maar stijgen. Ook verduurzamen moet, zoals zonnepanelen aanleggen... warmtepompen aansluiten en materiaal hergebruiken. Het kost allemaal veel geld, waardoor niet alles kan, laat Ooyman weten. Een 72-jarige Nederlander heeft een verkeersongeval veroorzaakt... waarbij een 50-jarige Duitse vrouw uit Emmerik zwaar gewond raakte... Ook twee minderjarigen moesten naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde afgelopen vrijdag rond 12 uur op de Beekerstrasse, vlak over de grens bij Beek. Nu pas is meer informatie bekendgemaakt. De Duitse politie laat weten dat de 72-jarige man uit Zevenaar met zijn Toyota om nog onbekende redenen uitweek naar de andere rijstrook en botste op een Citroën. De man raakte licht gewond. Wethouder Arjen van Gijsel van de gemeente Berkelland is dit weekend per direct opgestapt. Hij geeft aan te kiezen voor zichzelf en zijn gezin. De CDA-wethouder was 4 jaar lang actief in het college van Berkelland. In een persoonlijke brief laat hij weten dat het besluit om te stoppen niet gemakkelijk was... maar dat het een welbewuste en oprechte keuze is. De graafschapsspeler Roan Besselink mist de eerste wedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen. De verdediger werd afgelopen zaterdag in de play-offs tegen Almere City FC uit het veld gestuurd. Besselink kreeg in de 84e minuut de rode kaart... toen hij de doorgebroken Bas Huisman van Almere City FC torpedeerde. De tuchtcommissie van de KNVB deed Besselink een schikkingsvoorstel van 1 duel. Dat is door de speler en de graafschap geaccepteerd. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
2: Dan de verkeersinformatie met 3 belangrijke files om te melden. Waaronder op de A12 Utrecht richting Duitse grens... tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Velperbroek. Vertraging van 15 minuten, 6 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek... tussen het Gelredoom en knooppunt Velperbroek. Vertraging van 42 minuten. Sterkte als je daar staat met 7 kilometer. Daar sta je nog wel behoorlijk vast. En dan de laatste op de A348 Arnhem richting Doesburg... tussen de Stegen en Alfred Doesburg. Vertraging van 6 minuten, 2 kilometer.
8: Veerle Den Hartog. Regio 8.

Lewis Capaldi. Hele mooie nieuwe plaat van hem. Met Stay Love. Ja, we zijn vandaag toch wel redelijk over sport aan het praten. En dat is er nog één stukje van het sportnieuws wat we nog niet hebben behandeld. Namelijk de Sportpromotieprijs 2025. Die wordt op woensdag 27 mei uitgereikt tijdens het sportfeest Oude IJzerstreek in het Dru Industriepark in Ulft. Oftewel waar we hier ook zijn. Gezellig. Zometeen gaat er iemand aansluiten in de studio. Die kan hier veel meer over vertellen. Waaronder wie zijn er allemaal genomineerd. En wat is nou precies die sportpromotieprijs? Wat houdt het nou in?

0: Kim Wilde met Checkered Love. Ja, het is inmiddels gezellig in de studio. Misschien ook een beetje een sportief sfeertje. Want, maak jezelf maar even bekend.
1: Hoi, ik ben Matthijs van den Berg.
0: Hi Matthijs.
1: Hoi.
0: Hey, jij bent hier met een reden, hè? Want binnenkort dan wordt natuurlijk de Sport-ID promotieprijs wordt bekendgemaakt.
1: Ja.
0: Kan je daar wat meer over vertellen? Misschien eerst om te beginnen, wat is nou Sport-ID promotieprijs?
1: Nou goed, je combineert nu even twee dingen, maar dat is helemaal niet erg. Ik werk voor Sport-ID.
0: Jij werkt voor Sport-ID?
1: Ja, dat geeft helemaal niks. En de sportpromotieprijs die wordt uitgereikt jaarlijks. En dat is een initiatief vanuit de gemeente Oude IJsselstreek. Die het sporten, en met name de sporten die zeg maar nog niet helemaal van de grond zijn gekomen. Dus de nieuwe ideeën, om die in het zonnetje te zetten. Dus ook dit jaar tijdens het sportfeest wordt de sportpromotieprijs uitgereikt. En dat wordt op 27 mei nog maar een keer. We kunnen de datum denk ik niet vaak genoeg
0: Nee, daarom. Zeggen. Blijf het maar herhalen. Ja,
1: ja dus wat ik wel gaaf vind om te vertellen is dat er dit jaar maar liefst 7 nominaties zijn.
0: Ja.
1: Voor voordrachten, zoals we dat officieel noemen. Dus dat is hartstikke gaaf. Dat betekent dat er toch in de gemeente op allerlei gebieden aandacht is voor sportinitiatieven die eigenlijk of nog niet bestaan. Of,
0: kan je misschien wat voorbeelden noemen?
1: Nou ja, goed. We hebben een inzending gekregen van een rolstoelhandbal in Ulft.
0: Oh, geweldig.
1: Ja, dat zijn inderdaad de dingen die je niet heel vaak hoort. En die ook moeilijk zijn om die van de grond te krijgen. Dus,
0: want je moet natuurlijk in eerste instantie genoeg rolstoelen hebben om zoiets te kunnen doen natuurlijk.
1: Ik noem maar iets.
0: Ik denk niet dat ieders rolstoel daar vanuit huis uit daar echt zo geschikt voor is, denk ik.
1: Nee. Nou goed, en de doelgroep is wat kleiner. Dus het is moeilijker om mensen te vinden die hier enthousiast over zijn en hier mee willen werken. Dus het vergt vaak van de initiatiefnemers een lange adem, veel energie en soms lijkt het tegen beter weten in. Maar het zijn volharders hier in de gemeente en ik moet ook zeggen, alle 7 hebben op hun manier echt iets moois voor elkaar gekregen. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Kan je nog wat meer noemen? Want dan maak je me wel nieuwsgierig. We hebben dus rolstoel, handbal. Wat hebben we nog meer?
1: Ja, het is uiteenlopend. De Vitality Club, inmiddels toch al redelijk een begrip hier in de regio. Die heeft een nieuwe locatie waar ze in Varsseveld onder dezelfde noemer het initiatief van de grond krijgen. Waarin mensen op een laagdrempelige manier, en ik lees er maar op, de 50-plussers mogen aansluiten om allerlei sporten te beoefenen.
0: Ja.
1: En daar is ontmoeten ook een heel belangrijk in.
0: Ik ga ze
1: niet allemaal toelichten, want dan doe ik waarschijnlijk of mensen tekort. Maar een andere die er ook wel in naar voren komt, zijn de gymmeisjes, een hele leuke naam. Hebben de meisjes zelf bedacht zonder daar een oordeel over te geven. Want het gaat over oudere dames, maar die noemen zich
0: de gymmeisjes.
1: De gymmeisjes. En dat is een initiatief van Atletico 73.
0: Ja.
1: Waarin Syrische dames met elkaar bewegen. En dat hebben ze zelf ook vormgegeven.
0: Dus eigenlijk wat een beetje centraal staat, lijkt me dus met die sportpromotieprijs, is dat je echt zorgt voor inclusiviteit. Dus dat mensen die dus wat minder makkelijk kunnen sporten, of misschien net niet hun ding hebben gevonden qua sporten.
1: Ja.
0: Dat al die initiatieven die worden gedaan om ervoor te kunnen zorgen dat ze dus wel kunnen sporten, zeg maar, dat die echt in het zonnetje gezet worden.
1: Helemaal waar, helemaal waar. En dat is inderdaad op die manier een stimulans, een waardering voor de zaken die inderdaad die je nog niet zo vaak in het reguliere sportlandschap tegenkomt.
0: Ja.
1: Maar voor de rest is het ook een sportfeest. Dus er is van alles te doen. En zeker het sportinitiatief heeft daar zeker een hele belangrijke plek in. Dus daar gaat ook volop aandacht naar uit.
0: Ja.
1: Maar daarnaast zijn er mooie optreden, dansschade, Uplifted van uit Isseldonk hier.
0: Natuurlijk.
1: Die komen in de 3 optreden in de Rabobankzaal. En we hebben weer een mooie presentator met Stuart. En de wethouder Ria Ankersmit, die zal aanwezig zijn.
0: Ja, dat moet dan ook wel, hè? Als gemeente zijnde, dan moet de wethouder toch zeker er wel aanwezig zijn.
1: Absoluut. Melissa Peperkamp en Michelle Wissing, 2 topsporters, die zijn ook aanwezig.
0: Echt Olympische sporters ook, dat is echt gaaf. Ja.
1: Dus daar zijn we wel heel blij mee. Want die hebben ook gewoon allemaal hun programma. Het moet allemaal maar passen. En ze hebben volmondig ja gezegd. Dus
0: kijk.
1: Dat is gewoon hartstikke gaaf.
0: Dat is positief. Hey, nog even, nog tot kort, wat ik me nog wel afvroeg was, nou, de initiatieven die kun je niet meer aanmelden, zeg maar.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar mocht je nou denken van, god, dit is echt heel erg vet en ik zou er eigenlijk wel heen willen. Waar moet je dan zijn? Waar kun je aanmelden? Waar kan je meer informatie vinden?
1: Ja, je kan op de website van SportID, www.sportid.nl, kan je je aanmelden. En dan moet je even naar het kopje Oude IJsselstreek en dan staat die bij de agenda wel het sportfeest. En het is heel goed dat je daar even naar vraagt. Want naast dat je gewoon individueel als belangstellende langs kan komen, kun je je aanmelden en krijg je keurig netjes een mail met daar een ticket in van de Dru.
0: Kijk.
1: Maar, en dat is wel heel erg gaaf, dit jaar hebben wij iets ludieks bedacht.
0: Oké, nou heel snel dan. Want anders dan
1: dat is de Spekkie Clubkas quiz. En nou, er zijn mooie prijzen mee te verdienen voor een vereniging, voor de sportvereniging wel te verstaan.
0: Ja.
1: Bedragen van 750, 500 en 250 euro.
0: Nou.
1: Je moet je inschrijven voor een team.
0: Niet verkeerd.
1: En je wordt getest op de kennis van de sport in de Oude IJsselstreek. Maar ook, wat komt er nou eigenlijk bij kijken om een super gave, leuke vereniging te zijn? Dus we testen de verenigingen. En volgens mij is het hartstikke leuk. En is een extraatje voor iedereen welkom. Dus schrijf je in. We hebben nog plek. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dus,
0: Het klinkt echt als gewoon de hele beestenbende komt gewoon bij elkaar.
1: Dat bedoel ik. Ja, met elkaar maken we er een sportfeestje van. Dus
0: daar
1: moet ook aandacht voor zijn.
0: Ja, dat klinkt wel als een echt groot feest. Dus voor meer informatie, kijk dus op www.sport-id.nl.
1: Heel goed.
0: Ja, heel goed. Ja, dankjewel. / sportfeest, denk ik dan.
1: Ja,
0: kan
1: en,
0: ook.
1: En anders bij de kalender. Daar staat het wel. Dus dat kan niet missen.
0: 27 mei.
1: Ja. Yeah.

0: Op donderdagavond 21 mei komen mobiliteit, stijl en beleving samen tijdens het Lifestyle-event bij Volvo Dealer Nieuwenhuizen in Doetinchem. Maak een vrijblijvende proefrit in de nieuwste modellen. Ontdek de laatste lifestyle-trends. Geniet van heerlijke hapjes en maak kans op schitterende prijzen. Ontdek meer op nieuwenhuizen.nl en meld u direct kosteloos aan.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakspannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De man die werd opgepakt na een explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag donderdag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief van de verdachte is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koersk binnenviel. EU-buitenlandcommissaris Kallas verwerpt het idee om oud-bondskanselier Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Ze voegt eraan toe dat Schröder vanwege zijn lobby voor Russische staatsbedrijven aan beide zijden van de tafel zou zitten. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict met Oekraïne het einde nadert en dat Schröder de aangewezen persoon is om namens Europa te onderhandelen. Schröder staat bekend als vriend van Poetin. En de EU-landen zijn het eens geworden over sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De maatregelen lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Net als een flink aantal andere landen en de Europese Commissie wil Nederland inmiddels steviger actie. Minister Berendsen wil een volledig verbod op de import van producten uit de illegale nederzettingen. Het weer. Het waait stevig met verspreid enkele regenbuien. Vanavond is code geel van kracht in de noordelijke provincies. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
6: Zometeen bij Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.
3: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
8: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl. Oh.
9: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
10: Kaak! Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
13: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Veerle den Hartog.
16: Oeh, was even het hitte van het momentje hoor. Asia. Het was even weggewaaid, maar ik ben er weer hoor.

Even met de heat of the moment. Mocht je nou net nog helemaal gemist hebben, de sportpromotieprijs. Die wordt georganiseerd door namens de gemeente. Die hebben dan de opdracht gegeven aan Sportidee om het evenement uit te gaan voeren. En ze hebben dus ook woensdag 27 mei wat nieuws. Namelijk spek je clubkas quiz. En win 750, 500 of 250 euro. Ja, sportverenigingen kunnen zich met een team aanmelden en mooie geldprijzen winnen voor de clubkas. Dus mocht je nou met je sportvereniging dit luisteren, of jij als enige van je sportvereniging en je hoort dit, ga even jezelf aanmelden. Hartstikke leuk. Het is echt een heel evenement gaan. Je hebt niet alleen maar die prijs, maar er zijn ook nog optredens. We hebben nog meer. We hebben Sjoerd Wijkamp als presentator en wethouder Ria Ankerspits is natuurlijk bij. We hebben Melissa Peperkamp en Michelle Wissing, natuurlijk heel erg belangrijk voor de Achterhoekse sport. Optreden van Julia en de Bicycle Team. En we hebben natuurlijk de sportpromotieprijs zelf. Dus meld je aan en blijf lekker bewegen. Dat is belangrijk.

0: Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone.
1: Het thema trio.
0: Als je de radio aanzet, dan ben je zeker niet alleen. En al helemaal niet als je hoort dat we weer bij het thema trio zijn beland. Want dat is zo gezellig. Echt één grote bak vol liefde. Maar ook een heleboel hectiek. Want het waren hectische momenten voor de familie Baring uit Sinderen vorige week. Ze is 6 dagen oud. Kalfje die nam donderdagavond de benen. Die dacht, jongens, ik vind het wel leuk geweest hier. Ik ga even op pad. Of nou ja, zo leuk vond hij het eigenlijk niet. Het kalf schrok namelijk, rende dwars door de afrasteringen heen. En vertrok in 1 streep. Ja, die dachten, zoef, ik ben weg. Laten we zeggen dat het een ambitieus beestje vol energie is, al dus de boer. Het dier rende dus blijkbaar via het erf van de buren weg. Met de boer zelf dus in achtervolging. En heeft toen ruim 2 kilometer gelopen. En op een gegeven moment waren ze dus hem kwijt in het bosje. Toen het dus die donderdagavond echt donker was, werd de zoektocht gestaakt. En om het kalf terug te vinden werd er de volgende dag een bijzonder middel ingezet. De moederkoe, yeah, die is met de aanhanger naar de locatie gebracht waar ze dachten dat het kalfje zou zitten. En ze heeft hem geroepen, maar het kalfje was nergens te zien. Dus nou, dat is nog best wel intens. Even later kreeg die boer dus telefoon van de buurman met de mededeling dat de koe bij de buren op het erf stond. Nou, hè, toch wel fijn dat het kalfje toch een beetje een navigatiegevoel heeft. Want ja, wat is dan een andere verklaring voor het feit dat hij weer richting huis is gelopen? Maar het kalfje die liet zich verder ook niet zo makkelijk vangen. Het gevolg, het diertje was weer kwijt. En het vermiste koetje is uiteindelijk met hulp van een drone met warmtecamera teruggevonden. Ja, dat duurde vervolgens nog geen 5 minuten. Maar dat is wel intens, toch? Niet alleen voor die boer, maar ook voor die moederkoe. Ja, dan ben je je kalf kwijt. Word je vervolgens uit je stal getrokken. Moet je mee dus naar de plek waar dat kalfje zou zitten. Dan ga je die kalf roepen. Zit hij er niet? Moet je weer terug? En dan vervolgens wordt er met een apparaatje binnen 5 minuten... wordt die kalf weer opgespoord. Maar ja, die was toch wel een beetje zoiets van, jongens, ik wil hier niet blijven. Het hele verhaal hiervan kun je nog maar weer teruglezen op de website van Regio 8. www.regio8.nl of via de Regio 8 app. En wil je daar helemaal geen moeite voor doen, maar vraag je af hoe het is afgelopen. Het kalfje is weer veilig terug. Dat scheelt.
1: Het thema trio.
0: Maar ik vond het wel leuk om na dit bijzondere verhaal het toch te hebben over koeien vandaag. Vandaar het thema voor het thema trio. En we sluiten dit programma af. Nee, niet mijn programma, maar het thema trio af vandaag. Met de kont op de koebak van Henry Welling.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Gek

0: drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Woningcoöperatie Wonion kan zo'n 40% van de geplande 600 woningen de komende 10 jaar niet bouwen. Maar de vraag naar sociale huur neemt juist wel toe. Gerold Ooyman, directeur-bestuurder bij Wonion, ziet de kosten voor de bouw van woningen alleen maar stijgen. Ook verduurzamen moet, zoals zonnepanelen aanleggen, warmtepompen aansluiten en materiaal hergebruiken. Het kost allemaal veel geld, waardoor niet alles kan, laat Ooyman weten. De Graafschapsspeler Roan Besselink mist de eerste wedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen. De verdediger werd afgelopen zaterdag in de play-offs tegen Almere City FC uit het veld gestuurd. Besselink kreeg in de 84ste minuut de rode kaart toen hij de doorgebroken Bas Huisman van Almere City FC torpedeerde. De tuchtcommissie van de KNVB deed Besselink een schikkingsvoorstel van één duel. Dat is door de speler en de Graafschap geaccepteerd. Een 72-jarige Nederlander heeft een verkeersongeval veroorzaakt waarbij een 50-jarige Duitse vrouw uit Emmerik zwaar gewond raakte. Ook twee minderjarigen moesten naar het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde afgelopen vrijdag rond 12 uur op de Bekerstrasse, vlak over de grens bij Beek. Nu pas is meer informatie bekendgemaakt. De Duitse politie laat weten dat de 72-jarige man uit Zevenaar met zijn Toyota om nog onbekende redenen uitweek naar de andere rijstrook en botste op een Citroën. De man raakte licht gewond. Wethouder Arjen van Gijsel van de gemeente Berkelland is dit weekend per direct opgestapt. Hij geeft aan te kiezen voor zichzelf en zijn gezin. De CDA-wethouder was 4 jaar lang actief in het college van Berkelland. In een persoonlijke brief laat hij weten dat het besluit om te stoppen niet gemakkelijk was, maar dat het een welbewuste en oprechte keuze is. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
5: Ja, en tot zover mijn voorbereiding. Maar hij komt eraan hoor. Weerboer Gerrit die staat te springen om jou het nieuws te gaan vertellen. Want
6: buiten is het
5: 11 graden.
6: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
5: Ja, ik zei dat hij stond te springen, maar ik weet niet zeker of dat zo is. Gerrit Vossers, goedemiddag.
7: Nee, ik spring niet meer, ik zit niet meer.
5: Oké, nou goed dat je even lekker rustig zit, want we zijn toch wel heel benieuwd naar wat het weer gaat brengen.
7: Ja, want het is in de loop van de dag toch aardig gaan waaien op dit moment. En de KNMI heeft voor het noordwesten van het land en ook Groningen de code geel afgegeven in verband met de zware windstoten die verwacht worden tot wel 80 kilometer per uur nog vanavond en ook begin van de nacht. Nou, wij hebben niets met die hele harde windstoten te maken, maar toch de wind die waait stevig door en er vallen ook nog wat buien. Afgelopen 24 uur de meeste neerslag in Limburg, daar had ik het vanmorgen met Marcel al over. Maastricht had 13 mm te pakken en Kerkrade had 15 mm. Nou, en de rest van Nederland die zit nog een beetje zo rond de 1, 2 mm. En op wat plaats is ook eigenlijk bijna niets gevallen vandaag. Maar de zon die was er af en toe nog wel bij. We hebben temperaturen gehad van rond de 11, 12 graden. In die buien was het een graadje of 10 en zelfs nog wat minder. Nou, vanavond dan hebben we ook nog met wat buien te maken. Maar de meeste lijken ook weer ten noorden en ten zuiden van ons langs te trekken. Dus ik verwacht er niet zo heel veel van. Kan nog wel een buitje vallen, maar worden geen grote hoeveelheden. komende nacht dan wordt het allemaal droger, ook wat rustiger. Dan koelt het af naar 5 tot 6 graden. En morgen dan hebben we een wat rustige dag, een zwakke tot matige windwaarder, waarbij de temperatuur oploopt naar 14 graden. De wind die komt uit het westen. En er kan een enkel buitje vallen, maar de meeste plaatsen houden we het gewoon droog morgen. In ieder geval overdag, morgenavond en in de nacht naar de woensdag, dan kan er wel een bui vallen. En woensdag vallen er wat meerdere buien. Tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 15 graden en zo zal het ook op de donderdag zijn. Donderdag, hemelvaartsdag, vooral in de middag ook wat actievere buien. 14, 15 graden is de maximumtemperatuur. Voor het betere weer, dan moeten we richting het volgend weekend. Dan gaan de temperaturen weer richting de 18, 19 graden op de zondag. En dan is de zon er ook weer wat meer bij. Dus we hebben eigenlijk best wel een paar versnellingen lager moeten schakelen vandaag naar het mooie weekend. Maar we kunnen langzaam weer opschakelen richting eind van de week.
5: Oh, kijk. Maar het klinkt een beetje alsof het gewoon weer typisch Nederlands weer is.
7: Ja, dat is wel een beetje. En we zitten nu in de van 11 tot 14. Daar hebben we de ijsheiligen. Dus het kan ook 's nachts als het wat opklaart, dan kan het ook nog wat vast in de grond geven. Dus er is nog van alles mogelijk komende week.
5: Ja, dus neem dan ook je regenjas mee als je op pad gaat.
7: Ook dat.
5: Ja, precies, wijze woorden. Nou, we gaan morgen maar eens even kijken of het nog steeds hetzelfde is, Gerrit.
7: Goed gaan.
5: Ja, dan nog eventjes de verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Westervoort. Vertraging van 16 minuten 5 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting Knopend Velperbroek tussen het Gelredoom en Knopend Velperbroek. Gigantische file, vermijd het daar alsjeblieft. Want daar staat 47 minuten vertraging. Al verspreid over 7 kilometer. Heftig. Op de A348 Arnhem richting Doesburg. Tussen de Stegen en afrit Doesburg. Kleinere vertraging van 5 minuten 2 kilometer. En tenslotte nog één file gemeld op de N-weg. Op de N318 Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Miste en Winterswijk. Vertraging van 7 minuten 2 kilometer.
3: Regio 8. Heerle Den Hartog. Regio 8.

Oh. Sam Veld en Kate Ryan met Gold. Als je op het nieuws kijkt, dan zie je dus dat er twee wethouders zijn die ermee gaan stoppen. Nou, de wethouder van Doetinchem en een wethouder uit gemeente Berkelland. En nu heb ik met mijn droge harses dat ingevoerd op ChatGPT, want ik was toch heel benieuwd naar de reden ernaar. Hè? En dat is ook precies de reden waarom je ChatGPT nou niet per se moet vertrouwen met informatie. Met nieuws trouwens. En ik heb aan ChatGPT dus gevraagd, waarom gaan de wethouder van Doetinchem en Berkelland ermee stoppen? Nou, toen kreeg ik me toch een waslijst. Dus ik heb de leukste voor jou ertussenuit gepikt. Nummer 1. Omdat ze ontdekten dat nog één participatieavond eigenlijk een eindbaas level was. Nummer 2. De printer van het gemeentehuis vroeg voor de 47e keer om magenta. En dat was de druppel. Na jaren vergaderen bleek de koffie sterker dan hun politieke wilskracht. Het is echt gewoon een roast geworden dit, joh. Dat is echt een koffieroast. Ze zijn geselecteerd voor een nieuwe reality show. Heel Holland herbestemd. Ze willen fulltime bezig met hun ware passie. Lintjes doorknippen zonder beleidsnota erbij. Even kijken, de geheime tunnel. Nee, uit onderzoek bleek dat 92% van het werk bestond uit zoeken naar een werkende teamslink. Nou, ik denk niet dat het alleen de wethouders hier last van hebben, maar ik denk dat iedereen die bekend is met teams hier wel last van heeft. En een van mijn favorieten ook. De gemeentelijke Excel-bestanden begonnen terug te praten. Nou, als bestanden gaan terugpraten naar je, dan weet je dat het tijd is om even wat anders te gaan doen. Ik vond het wel leuke suggesties, leuke redenen. Ja, niet helemaal waar, maar wel hilarisch. Wil je nou nog de echte redenen weten? Kijk dan even op de website van Regio 8. Daar staat het allebei. Ze hebben allebei een aparte artikel gekregen. Vind je terug? www.regio8.nl of via de Regio 8 app.

prachtige nummer van Cresip, Shot in the Dark. Hey, morgen dan is het geen bijzondere dag, maar wel bijzonder omdat ik er weer ben. Ah, hele fijne avond. Tot morgen. Zelfde tijd, dezelfde zender en toevallig ook dezelfde meid.

0: naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Gek.

0: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
1: Met zaterdag 30 mei Openlucht Popfestival Amfipop.
0: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten. Hij had een geweer, 3 messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïnse drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. De man die werd opgepakt na de explosie bij een D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, dat zegt het OM. De explosie zou bedoeld zijn om een deel van de bevolking angst aan te jagen. De rechtercommissaris heeft het voorarrest van de man van 37 zonder vaste woon- of verblijfplaats met 2 weken verlengd. Het onderzoek naar het motief is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog niets verklaard. Oekraïne heeft de Russische troepen de afgelopen 30 dagen fors teruggedrongen op het slagveld. Uit analyse van het Britse magazine The Economist blijkt dat de Oekraïnse troepen het initiatief in de oorlog naar zich toe hebben getrokken. Het aangekondigde lenteoffensief van Rusland draaide uit op een mislukking. In april verloren de Russische troepen zelfs netto grondgebied. Dat was voor het eerst sinds augustus 2024, toen Oekraïne de Russische regio Koers binnenviel. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Tuinonderhoud wordt een fluitje van een cent dankzij Brouwer Tuin- en Parkmachines in Braamt. Verkoop en reparatie van alle merken tuinmachines. Ook zijn we dé specialist in robotmaaiers en spuiten we puntstukken. Bekijk ons aanbod op ho-brouwer.nl.
7: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
8: we doen nog veel meer!
7: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: gratis van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Festival Achterland, het gezelligste dorp van de Achterhoek, opent ook dit jaar met Pinksteren weer de poorten. Vanaf donderdag 21 mei tot en met maandag 25 mei is het leukste festival van Gelderland iedere dag gratis te bezoeken op de Bleek in Doetinchem. In ons Achterland gaan we 5 dagen samen onthaasten, feesten, dansen, zweven. Want samen verdwalen is toch het allerleukste?
4: Is dat bijna Pinksteren?
3: Festivalachterland.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de Straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via namens de familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. De verdachte die bewapend het correspondence dinner van de Amerikaanse president Trump probeerde binnen te komen, ontkent dat hij hem wilde vermoorden. De 31-jarige verdachte was aanwezig bij de zitting in de rechtbank, maar zei niks. Dat liet hij aan zijn advocaat over. Tijdens de bestorming van een beveiligingspost werd hij tegen de grond gewerkt door agenten. Hij had een geweer, 3 messen en andere wapens bij zich, aldus de aanklager. Trump werd geëvacueerd uit de zaal. Oekraïne stuurt een aantal drone-experts naar Finland om te helpen bij de verdediging tegen drones die van hun koers afraken. Zulke afzwaaiers kosten de minister van Defensie van Letland zijn baan, omdat de verdediging te laat geactiveerd werd. De Finse buitenlandminister zegt dat Oekraïense drones die op hun grondgebied terechtkomen een groot probleem zijn. Die projectielen zijn voor Rusland bedoeld. Experts gaan nu hun ervaring in droneverdediging met de Scandinaviërs delen. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Ben je nou een asieldiscussie aan het winnen?
4: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
5: Dat is beter dan zo egoïstisch.
3: Of de band met je dochter aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of drechtafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote

0: in het grote zwarte dierenbos. Met vanavond Johan.
1: Ja, inderdaad, het dierenbos, hè. Van, ja, vroeger had je ook nog het enge bos, hè, met Bord de Wolf, hè. Dus,
0: ja, oh ja. Ja, had je ook nog, hè.
1: Ja.
2: Goed, welkom
0: in ieder geval, Johan.
1: Ja, jij ook welkom.
0: Om maar gelijk met het hoogtepunt te beginnen. We gaan Sky High. Sky, ook jij bent er vanavond bij.
3: Ja, natuurlijk ben ik er vanavond weer bij.
0: Ja, het is welkom. In wat voor toestand verkeer je op dit moment? Hoe voel je je?
2: Kut.
0: Nee, dat was niet Sky, dat was Arthur. Arthur, gedraag je.
3: Nu
0: sta je wel aan.
3: Ben ik dan. Ja, het gaat hartstikke goed nu ik samen met jullie ben. Vind ik het hartstikke gelukkig.
2: Oh, gaat het anders dan nooit goed dan?
3: Nee, ik mis jullie te veel, denk ik. Ik mis jullie te veel.
2: Ja. Oh, slijmbal.
0: We moeten weer zendtijd hebben. Arthur, zet ik even dicht, want die praat maar door. Ga ik gauw even naar Job. Job en de Pop is er ook bij vanavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, welkom. Goed, Gerben, hallo.
4: Goedenavond, Bartela.
0: En daar is de Big B, Bart.
4: Pepe van Bart Smit.
0: Wat is het thema van vanavond, Bart?
4: Ja, goed.
0: Goed. En tenslotte, daar is hij, The Man, Sam The Man.
5: Goedenavond, Balazar.
0: Nou, we zijn weer compleet, jongens. Ja, we missen alleen Suzanne, hè?
6: Ja, en Annelie.
0: We missen Suzanne. En hebben jullie dat meegekregen?
7: Ja, de chauffeur had ze vergeten voor mij.
0: De chauffeur van het busje was vergeten om Suzanne op te halen vanavond.
6: Boerzaaf.
0: Wat erg.
6: Boerzaaf.
0: Wat erg voor Suzanne. Ze zit wel te luisteren nu. En ik begrijp, jullie willen een plaat zo draaien voor de chauffeur, hè?
6: Ja.
0: Ja, zullen we dat alles gelijk maar even doen?
7: Ja.
0: Zullen we dat doen? Wie kondigt hem aan?
6: Ja, wie?
0: Wie jij daar even op? Zeg het maar. Dan start ik de plaat in.
5: Speciaal voor de taxichauffeur van Suzanne. Je bent een dikke.

0: maken er een grapje van, jongens. Maar het is natuurlijk wel heel vervelend voor Suzanne, hè?
1: Ja.
0: En we zijn... ik weet, iedereen doet zijn stinkende best. Maar als het busje niet komt, dan zijn we niet blij, hè?
1: Nee, helemaal niet.
0: Het is maandagavond, even na 7 uur. Tijd voor...
1: Oh, dan.

0: dat het radio is hier soms. Goed, Sky, het wordt een bijzondere avond. We gaan het over allerlei dingetjes gaan we het hebben. Over hemelvaart gaan we het hebben.
1: Oké. Okay.
0: We gaan het hebben over achterland tijdens Pinksteren.
1: Hartstikke leuk, hartstikke leuk.
0: Het weer, daar zijn we ook niet over te spreken.
1: Oh, ja.
0: Er zijn allerlei oorlogen aan de gang.

0: al zijn wij in de minderheid. Het maakt ons helemaal niks uit. Toch, jongens?
1: Helemaal niet uit.
0: Ja, ik vind het wel een beetje zielig voor Suzanne.
1: Ja.
0: Toch?
2: Ja, nou,
1: ik mis er nog eentje.
0: Je mist er nog één?
2: Annelies wisten we.
0: Annelies is er ook nog niet. Nee. Het is toestand met die bussen tegenwoordig, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hey, Sky... Ook bij ons te gast. Hij is onze gastspreker elke maandagavond. Jij gaat met Gerben in gesprek over het weekend.
3: Ja, zeker weten. Want jij, laten we eerst even beginnen bij het fietsen, Gerben. Want jij hebt gefietst. Kun je daar ons wat meer over vertellen? Wat heb je gedaan?
1: Ik heb net goed leiding gefietst en naar mijn huisgenoot. Wij zijn langs een juweel geweest naar de winkel.
3: Ja?
1: Naar de winkel geweest.
3: Oké, okay, wat heb je gekocht?
1: Ja, ik vergoedvrijd moest een paar dingetjes hebben. En ik heb een paar koekjes gekocht.
3: Oh, lekker, lekker, lekker, lekker. Lekker. Heb je ze op?
1: Nee.
3: Nee?
1: Nee.
3: Heb je ze voor iemand gekocht? Niet op. Heb je ze voor je moeder gekocht? Want je hebt ook nog moederdag gehad, hè?
1: Dat klopt.
3: Heb je ook nog, wat heb je daar?
1: Dat hebben we bij de cadeaushop bij Elva.
3: Oh. Oké. Okay.
1: Zo, ja, een schaaltje en een kaaspotje.
3: Zo, lekker. Lekker, lekker, lekker. En, dat, en heb je dat dan ook op? Die kaas nu? Of,
1: Nee, dit is een... De kaas kan je aansteken.
3: Oh, het is een kaas die je kan aansteken. Ik dacht gewoon een...
0: Nee, er is geen kaas hier.
3: Nee,
0: er zit een R tussen, hè? Die kaas. Kaas.
3: En welke kleur had die kaas?
1: Ja.
3: Welke kleur had die kaas?
1: Nou, voor mij is het een kleurkaas.
3: Oh, een geurkaars.
1: Ja.
3: Oh, lekker man. Leuk, leuk, leuk, leuk. Leuk man. Ja. Leuk.
0: Hartstikke leuk.
3: Ja, hartstikke mooi.
0: Hey,
3: ja.
0: En ik ben ook benieuwd welke plaat je uitgekozen hebt deze week.
1: Van de Margo Ebbing van 69.
0: Ja, ja, ja. Deze toch?
1: Ja.
0: Een gitaar, lekker man. Lekker.
3: Yeah. Ja.

0: van Gerben vanavond. Goed, ook bij ons is Joppe de Pop. Joppe de Pop.
1: Ja, klinkt als goedenavond.
0: Klinkt, je hebt geen Belgische voorouders, hè?
1: Nee.
0: Nee, want dan was het kabouter Joppe de Pop. Maar die kent Plop niet. Je kent Plop niet, of wel persoonlijk?
1: Nee, ik ken hem persoonlijk niet, nee.
0: Goed, afgelopen week ben jij bij de Graafschap geweest, begrijp ik?
1: Klopt, afgelopen zaterdag hebben ze gevoetbald in de play-offs. Thuis tegen Almere. Het is 2-2 en het is gedaan. De Graafschap ligt eruit. Volgend seizoen weer.
0: Oké, dus we kunnen het stadion verkopen?
1: Ja, niet verkopen, maar... ze kunnen zich klaarmaken voor 30 mei, want dan is weer een tuinconcert.
0: Oh ja, maar dat heeft niks met voetbal te maken, toch of wel?
1: Nee.
0: Nee, maar je praat er een beetje overheen. Ben je niet een beetje als Graafschap-fan teleurgesteld, eigenlijk?
1: Eigenlijk wel. Ik had ze wel een Eredivisie-plek gegund.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch anders. En ze zijn gewoon weer leuk in de keukenkampioenschap?
1: Keukenkampioen.
0: Ja, ja. Hé, hey, maar dat heeft helemaal niks met keukens te maken, toch?
1: Er is wel een winkel die heet Keukenkampioen.
0: Oké. Hey, ik krijg telefoon. Hallo, met wie spreek ik?
2: Hoi, ik spreek met Ben. In verband met de radio-interviewers voor Achterland.
0: Oh ja. Kunnen wij u even terugbellen, Ben?
2: Jazeker.
0: Want u zit nou in de uitzending namelijk.
2: Ja. Gezellig.
0: Ja, je luistert. We zijn bezig met Okidoki Radio. Wel eens van gehoord?
2: Nee.
0: Nee, nou ja, zo leer je nog eens wat, hè. Ben, we hebben later contact. Dankjewel.
2: Je valt even weg.
0: Oké, ja, ik val weg. Ik bel je terug, daar hoor je. Sorry jongens, alles loopt hier door elkaar heen. Goed, we waren bij Joppe de Pop bezig. Ja. En de Graafschap, we hebben het niet gered. We zijn tot de keukenkampioenschap gekomen. Maar ja. Een dag later heb je zelf het shirt maar even aangetrokken, of niet?
1: Nou, zondag ga ik een ander shirt aan.
0: Oké, maar dat is ook een Graafschap van een speciaal team?
1: Aankomende zondag is dat.
0: Oh, dat moet nog plaatsvinden?
1: Ja.
0: Oh, oké. Ik dacht dat je het zondag al gaat. Komende week, dan ga je zelf aan de bak.
1: Ja, aankomende zondag spelen we het G-team van de Graafschap bij Excelsior.
0: Oké, en tegen wie gaan jullie voetballen? Tegen Excelsior?
1: En dan tegen andere twee clubs.
0: Oké, dat zijn pittige wedstrijden.
1: Ja, de laatste wedstrijd.
0: En kunnen jullie kampioen worden?
1: Ik weet niet of ze dat bij ons doen.
0: Oh, dat doen ze bij jullie niet.
1: Dat weet ik niet.
0: Nee, maakt ook eigenlijk geen bal uit. Waarom zou je kampioen willen zijn? Hele goeie eigenlijk wel. Hé, hey, en welke plaat had jij uitgekozen deze week?
1: Van Marco Bassato, Vandaag is Rood. Ja.

0: heerlijke platen, jongens. Marco Borsato en wat ze wat. Nee, dank je. Hij krijgt een bitterbal, heeft geen zin. Goed, laten we eentje tegelijk pakken. Dus misschien een beetje rommelig zo. Goed, Job en de Pop hebben we gehad. Laten we eens even kijken hoe het bij Johan is op dit moment.
1: Dag Walter. Ja, het gaat heel goed, hè, met Johan.
0: Het gaat goed, hè.
1: Ja, ja.
0: Hij heeft een minderheidskabinet.
1: Ja, inderdaad, hè. Dat is een beetje een probleem, hè. Dus moeten we afwachten hoe dat gaat lopen allemaal, hè.
0: Ja.
1: En nou, hij moet hij dus een meerderheid vinden voor onze plannen.
0: Jetten hebben we het over.
1: Jette. Meneer Jetten hebben we het dan over. Van D66. En als je dus kijkt wat zijn voorstel is, ja. Van de man vindt, men vindt dus dat D66 een zogenaamd sociaal-liberale partij is.
0: Oh.
1: Maar ik vind het eigenlijk weinig sociaal. Zoals ik zo de voorstellen zie, dan vind ik daar weinig sociaal aan verder.
0: Ja.
1: En ja, we moeten gewoon maar even afwachten hoe dat
2: maar verder gaat. Maar wij kunnen daar toch niks aan doen? Hij moet het toch gaan doen?
1: Ja, natuurlijk moet hij het gaan doen. We hebben al met z'n allen op hem gestemd om dat te gaan doen.
0: Arthur, we hebben het er gewoon even over. Ja, je kunt ook over vissen praten. Ja, vissen of vrouwen. Je kunt over allerlei dingen praten in het leven. We hebben het nu even over Jetten. Goed, van het ene probleem door naar dat andere probleempje. Trump.
1: Ja, nou, hij is natuurlijk bezig met een oorlog begonnen in Iran. Dat is natuurlijk even inderdaad, je kunt wel een oorlog beginnen. Maar hoe kun je dat op een goede manier beëindigen?
0: Dat is de vraag.
1: Dat is nu even de vraag. Laten we maar hopen dat dat inmiddels weer goed afloopt.
0: Ja, nou, meer kunnen we niet doen.
1: Een analisten die verwachten wel dat als Trump dus klaar is in Iran, dat hij dan gaat beginnen aan Cuba. Dus dat
0: gaan we ook zien. Hebben ze goede sigaren daar?
1: Ja, hele goede sigaren daar. Alleen vreselijk duur, hè. Zo'n echte Havana sigaar kost echt 25 euro.
0: Ja, maar goed.

0: de methodieken, laat maar zeggen, die zijn wij gewend mee te werken. Trump heeft heel andere methodieken dan wij, laat maar zeggen.
1: Ja, nee, wij kunnen daar ons daar niks bij voorstellen wat Trump doet. Maar goed, we zitten er natuurlijk wel mee. En inderdaad, we hebben betalen op het ogenblik. Mijn energierekening is verschrikkelijk de lucht ingegaan. Dus ik zou zeggen, Trump, bedankt daarvoor.
0: Trump, bedankt.
1: Ja, ik dus,
0: wel een goeie. Goed, van Jette de ene probleem naar door volgende probleem Trump. En nu bij het grootste probleem eigenlijk, het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, het Eurovisie Songfestival krijgen we dan, hè. En dat wordt ontsierd door allerlei toestanden. En ik vind het gewoon jammer hoe dat gaat allemaal, hè. Het zijn dan landen die mogen er niet bij komen. En als bepaalde landen wel eraan deelnemen, dan gaan andere landen weer niet deelnemen. Dus daar, ik vind dat een beetje politiek. En dat zou je eigenlijk niet moeten doen met het Eurovisie Songfestival.
0: Nou, je gaat vandaag voor in de Polonaise wat sfeer betreft, Johan. Maar goed, deze week heb je ook serieuze, wat mindere weken, laat maar zeggen.
1: Nou ja, goed, we hebben natuurlijk allemaal wel eens wat mindere weken. Laat ik het zo
0: nou ja, het is, ben blij als ik naar jouw muziekkeuze kijk dat we weer vrolijk gaan worden.
1: Ja, zeker, want we hebben natuurlijk ooit als Nederland ooit nog wel eens een keer het Eurovisie Festival gewonnen.
0: Zeg maar, Songfestival, ja.
1: Ja. Ja, dat hebben we dus een keertje gewonnen. En dat is natuurlijk erg lang geleden. 50 jaar terug om precies te zijn, maar dat was met dit nummer. Hè, dus,
0: dit. Deze, hè?
1: Dingedom, hè?

0: Groen is deze toch? Ja, druk maar op het knopje dan. Ja, het is, wat dat betreft is de lente even weg, Gerben.
1: Die, ja, het is waait nu een beetje.
0: Het waait, ja, ik hoor het. En het was gisteren veel mooier weer. Balen, Sam, balen.
2: Balen, inderdaad, Bolzar. Balen.
0: Oké, zet maar weer muziekje aan. We krijgen een hele koude... We gaan, jongens, zoals jullie weten, gaat het gebeuren tijdens Pinksteren. En dat is Achterland. Hè. Dat is het leukste festival van Doetinchem en omstreken. En ik heb het telefoonnummer van Nienke. Heb ik, als het goed is, gaan ze aannemen. Het is altijd spannend of ze aanneemt. Het,
3: Nienke?
0: Ik zei je toch, dames en heren, Nienke! Nienke, goeie avond, je spreekt met de Nienke fanclub hier, Okidoki Radio. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat jij ontzettend druk bent met de organisatie, onder andere met een heel team van Achterland.
3: Ja, dat heb jij een hele goede bron, want dat klopt inderdaad, ja.
0: Ja. We zitten er anderhalve week voor. En we zijn benieuwd of alles goed gaat en of we nog moeten komen helpen.
3: Jullie mogen altijd komen helpen, dat is sowieso gezellig.
0: Ja.
3: Het gaat allemaal eigenlijk hartstikke goed. Bijna zo goed dat het bijna eng is. Dat je denkt, waar wachten we op tot misgaat?
0: Ja, nou ja, goed, jullie hebben natuurlijk al wat jaartjes ervaring. Maar dit jaar, wauw, gaan jullie de Oude IJssel over?
3: Ja, inderdaad, wij gaan aan de overkant spelen. Dus wij hebben vergunning zelfs al binnen voor een heuse ponton, een brug over de IJssel en dat stuk terrein voor de molen, zeg maar, in Doetinchem.
0: Johan, is dat verantwoord om een ponton op de Oude IJssel te leggen, denk jij?
4: Ja, als je dat gewoon door de genieafdeling van de landmacht laat doen, dan gaat het gewoon lukken, hoor.
0: Oké, ik heb geen idee. Doet de landmacht dat, Nienke?
3: De landmacht doet het wel net niet. Die hebben we wel gevraagd, maar die konden niet. Maar we hebben een andere die doet het voor zijn werk. Dit is zijn bedrijf. Die kan het ook.
0: Die kan het ook, hè. Goed, Arthur, wat is jouw vraag aan Nienke over Achterland?
5: Is dat wel een veilige brug? Nee, dat we niet, dat als er te veel mensen overheen lopen, dat die moeite gaat krijgen met gewicht?
3: Nee, hij gaat niet zinken. Er kunnen heel veel mensen op, hij is heel stevig. En er zit een hele hoge reling op. Okay. En mocht er dan toch iemand denken, ik ga zwemmen, hebben we zelfs nog een bootje.
5: Kun je dan ook nog met de rolstoel eroverheen?
3: Zelfs die kan eroverheen. Je moet alleen wel een stukje omhoog.
0: Dat is tegenwoordig. Je kunt met een rolstoel niet in een vliegtuig, maar je kunt wel met een rolstoel.
5: Ho, even.
3: Correct. Je kan wel naar Achterland.
5: Ja. En je kan ook met een rolstoel in het vliegtuig.
0: Nee, dat kan niet.
5: Het eerste stukje wel. Tot aan je stoel.
0: Ja, ja.
3: Dan sta je het zwempad.
0: Gerben, heb jij nog een vraag aan Nienke?
1: Wat gaat er nog meer gebeuren?
3: Wat een goede vraag, maar er gaat nog heel veel meer gebeuren. Maar misschien het allerleukste, wat nog niet heel veel mensen weten, is dat wij ook een reuzengat gaan plaatsen.
0: Wauw.
3: Dus die is gewoon 15 meter hoog met van die bakjes, waardoor je nou heel groot stuk van Doetinchem, maar vooral van Achterland kan gaan zien.
0: Durf jij erin, Gerben, een reuzengat?
1: Ik ben wel eens keer geweest, ja.
0: En hoe vond je dat?
1: Heel erg hoog is
0: het. Ja, 15 meter hoog. Even naar de afdeling.
3: Dat was een minirat.
0: Ja, Sam, wat is jouw vraag?
2: Hebben jullie ook nog iets leuks bij Achterland?
0: Iets leuks?
2: Ja.
0: Goeie vraag.
5: Zoveel.
3: We hebben heel veel leuks bij Achterland. Wat vind jij leuk dan? Vinden ze weer muziek of theater?
2: Liever een radiozender.
0: Nee, ja, die
3: een radiozender.
0: Ja.
3: Laten wij nou net contact hebben gehad met een Baltazar of zo. Die misschien nog iets met Regio 8 en Okidoki gaat doen.
5: Dat wou hij toch niet meer doen, had hij gezegd.
0: Nee, dat klopt.
3: Ja,
0: nee,
3: radio, wij kunnen hem wel ophalen.
0: Ik ga voor Achterland ga ik daar alles op de radio zeggen. Ga ik mensen interviewen. En vinden jullie het leuk om ook een keer bij mij mee te gaan dan? Om mensen te interviewen?
5: Ik ga wel met je mee.
2: Ja, als jij... dan ga ik
0: Oké, allemaal dus. Nou, gaan we ook regelen. Komt allemaal goed. Wie heeft er nog een vraag aan Nienke? Oh, Job nog even. Job heeft nog... Heb je een beetje slimme vraag ook?
6: Ja, welke artiesten komen er allemaal?
0: Hele slimme vraag, ja.
3: Oeh, nou, we hebben dit jaar meer dan 70 artiesten die komen.
0: Serieus?
3: Dat zijn er echt heel veel. Dus het allermakkelijkste is als je gewoon even kijkt op festivalachterland.nl. Maar wat jullie sowieso waarschijnlijk wel kennen is natuurlijk Bukkers, Hendrik-Jan Bukkers.
5: Ja,
3: die komen.
5: Van de Jovenkende Voetenbeatles.
3: Nee. Zeker, die ja. En dan hebben we nog Rutse Kop, Glennis Grace komt. Wat ik zelf heel leuk vind, is de Niemanders.
5: Ja, daar heb ik iets van gehoord, ja. Dat is een band met vluchtelingen.
3: Ja, klopt. Ja, heel goed. Dat vind ik wel erg leuk. Die zijn heel tof dat die komen.
5: Ja, die zijn met z'n 18 of zo. Kan dat?
3: Dat is zoiets. Je bent beter ingelicht dan ik.
0: Busje vol.
3: Zou zomaar kunnen.
5: Bussen vol.
0: Hey, goed. We moeten Nienke weer verder met haar werk laten gaan. Want die is hartstikke druk met allerlei mensen om het in orde te maken. Jullie weten precies wanneer het is, hè, Achterland? Tijdens Pinksteren. Dat begint de donderdag voor. Oh, wat wou je zeggen, Job?
2: Is er niet 25 en 26 met een Pinksterweekend?
0: Ja, in dat weekend. En dat weekend ervoor, op de donderdagavond, begint dat al. En is donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maanden. 5 dagen!
3: Zo. 5 dagen gratis entree gewoon voor iedereen.
5: Nee, ho. De donderdag niet, toch?
3: Zeker wel.
0: Ja, donderdag ook.
3: Hebben we dit jaar voor het eerst ook gedaan. We vonden het zo ongezellig dat
5: er geen mensen
3: konden komen. Dus ook de donderdag is gewoon gratis.
0: Ja, en jij gaat die brug even testen, Arthur.
3: Cadeautje van ons.
0: Je gaat en gratis entree. Meer informatie dus op festivalachterland.nl. En zijn je nou bukkers? Zeker. Zijn je nou bukkers?
3: Dat zei ik.
0: Nou, dit zegt hij terug.
5: Wat zeg je?

0: Waarom? Ja, bij Jaap zelf.
1: Nee, Jaap niet zelf. Nee. Volgende keer weer Matje.
0: Ja.
1: Goed, prachtig hè. De Bukkers moeten Hendrik Jan even een factuurtje sturen. Want ik heb vanmiddag ook al een plaat van de Bukkers gedraaid. En nu weer, dus dat moet maar twee kwartjes vaak. Sam, welkom.
2: Dankjewel, Balzar.
1: Jij bent druk met de tunetjes.
2: Ja.
1: Ook deze plaat, deze tune, heb jij gestart.
3: Eigenlijk is die van Jan Veen.
2: Het is rustig.
3: Van Kender.
1: Zeg, je bent net terug van vakantie. Je klinkt heel uitgerust.
2: Ja, zeker.
1: Waar ben je geweest?
2: In de Harz. En ik heb daar heel veel foto's van opgezocht.
1: In wat?
2: De Harz in Duitsland.
1: Harz in Duitsland?
2: Ja.
1: Oh, kijk, ik heb allemaal foto's ook gemaakt. Kijk, Bart, hier, we zien allemaal foto's. Nee, ja, waar zijn... Oh, daar, kijk. Oh, veel groen daar.
2: Ja.
1: En veel dezelfde huisjes. Oh, kijk, zwembad zie ik. Ja, mooi.
2: Ja,
1: dat
2: was ook een storming.
1: Ja, geweldig. Oh, kijk, dat waren de tafeltjes. Nou, het zag er allemaal echt grundlich uit daar, of niet?
2: Zeker.
1: Ja, en wat heb je er allemaal gedaan?
2: Ik heb toch wel alles gedaan. Ik heb gezongen 2 keer. En zo, en mijn vader heeft motor gereden.
1: Die motor gereden?
2: Ja, hij is een motormuis.
1: Hij heeft een nieuwe motor, hè?
2: Ja.
1: Coole bak, man.
3: Elektrische zeker.
1: Nee, niet elektrisch. Nee, kijk.
2: Nee,
1: dit zijn nog echte motorliefhebbers. Hey, ja. Goed, maar je hebt veel nattigheid gehad.
2: Ja, helaas wel.
1: Daar zijn die Duitsers ook goed in, hè?
2: Nou, het was eigenlijk... We hadden een weersverwachting. Zo'n weersverwachting noem je eigenlijk dan een weersverwachting.
1: Ja.
2: En dan ga je zien, alle dagen wordt het droog. Wordt het zonnig, gaat sneeuwen, gaat hagelen. Ook,
1: ja.
2: Dat dus.
1: Maar het is wel een verwachting natuurlijk, hè? Het is,
2: ja.
1: Ja, het is geen zekerheid natuurlijk.
2: Nee.
1: Ja, maar zeg je, Bart?
2: Ja.
1: Je staat hier druk te gebaren. Wees maar blij dat het radio is, vriend. Hé, maar alle slechte weer, je hebt wel ontzettend lekker uitgeslapen, hè?
2: Zeker, tot 8 uur.
1: Tot 8 uur 's morgens heb je uitgeslapen?
2: Ja, maar helaas vind ik
1: wel... Checkje, man.
2: Ik vond het wel jammer dat je niet was, 4 mei.
1: Hoe laat sta je normaal op dan?
2: Normaal sta je om 7:30 op. Een half uur eerder.
1: Oh, dus je hebt gewoon even een heel half uur langer geslapen.
2: Ja, maar dat komt omdat ik dan... Ik had een stage met hem vandaag. Maar dat heb ik in de vakantie gehad. Dat hebben ze afgesproken. Dan ga ik maandag gewoon uitrusten thuis. En dan gewoon uitgerust samen met het hele team van Okidoki maken.
1: Jongens, applaus. Dit zijn zulke belangrijke woorden. Ja, dat is geweldig. Goed. Hey, welke plaat gaan we namens jou draaien?
2: Ilse haar nieuwe plaat. Dat is gewoon niet waar. De nieuwe plaat van Ilse Lange, dat is zo. En mijn moeder houdt hier.

0: PPIA. Wow. Cowgirl. Ilse de Lange. Goed, hè, jongens. Hey. Goede keuze, Sam. Goed, we gaan even naar onze Bart. Bartje.
1: Ja.
0: Je hebt vanavond weer lekker een banaan gegeten.
1: Lekker eet gehad.
0: Hoe was de soep?
1: Tomaatsoep.
0: Tomaatsoep?
1: Ja.
0: Lekker?
1: Ja, spaak.
0: Kost niks, hè?
1: Jawel.
0: Kost niks. Was die lekker, de soep, Gerben?
2: Ja hoor, met balletjes.
0: Met, echt waar, met echte ballen erin?
2: Ja.
0: Nou, dan maak ik ook niet elke week mee dat de ballen in de soep zitten, toch? Hé, even kijken, Bart, want het gaat goed.
1: Ja, goed.
0: Gaat goed. En volgende week mag je je mobiele telefoon meenemen.
1: Ik ga volgende week.
0: Volgende week, hè?
1: Ik ben toch gaan kopen.
0: Dan mag je de mobiele telefoon mee naar Okidoki Radio nemen. Wat gaaf!
1: Ik heb functie, je gaat weer zijn ontansland.
0: Maakt niet uit, je mag hier altijd je telefoon gebruiken.
1: Ik heb wel.
0: En dan doe je ook plaatje erin zetten, hè? Muziek.
1: Ik heb functie geweest.
0: Ben je op vakantie geweest?
1: In Duitsland.
0: In Duitsland?
1: Ja.
0: Goedemiddag.
1: Ik zag mijn vader.
0: Oké, en wat heb je in Duitsland gedaan?
1: Ik zag mijn streeën, altijd eten geweest. Dat wankelen.
0: Wel, weet je wat ik van Duitsland vind?
1: Ja, verzet.
0: Veel Duitsers.
1: En Zuidels.
0: Ja, er zijn heel veel Duitsers in Duitsland, toch?
1: In Duitsland, ja, huisje.
0: Ja, de meeste Duitsers wonen ook volgens mij, toch? Hoe noem je dat, Johan, in Duitsland, toch?
1: Ja.
3: En ze leven in Duitsland, ja, hè?
0: Ja, ze leven in Duitsland. Hè. Goed, Bart, je hebt een speciaal verzoek vanavond bij Okidoki Radio. We gaan iets draaien. Van wie?
1: Peter, je rest doet dit, of van het niet.
0: Ja, lijkt me een goed plan. We gaan eens even luisteren.

0: Okey-dokey. The musical.
1: Ja, dan kunnen de luisteraars maar zitten.
2: Jawel.
1: We zitten hier naar een tv-programma te kijken, maar dat zien de mensen thuis nog niet, Bart.
2: Duitsland is met zijn Kees.
1: Ja, maakt niet uit, wij zien het wel.
2: Gevolgen.
1: Het is ons feestje, dus kunnen we ons het schelen. Kijk, dat is zo.
2: Ja.
1: Moet je zien, zegt die danseressen.
2: Een mooi meisje.
1: Een mooi meisje, hè?
3: Ja. Toen mocht dat nog.
1: Nou, zo lopen ze er tegenwoordig niet meer bij, hoor, zou ik je vertellen.
4: Het is tegenwoordig heel goed, ja.
2: Ja.
1: Wat zeg je?
2: We zijn heel goed boos, hoor.
1: Ja, toch eens kijken hoe staat het zeker.
2: Ja, zeker.
3: Enorm.

0: Ja! Donderdagavond, VARA Nederland 1. Dit zijn 80 minuten show, spel en spektakel. Hier is uw gastheer, Peter Jan.
1: Ja, fantastisch. Peter Jan,
2: ja. Dat is Peter, ja.
1: Ja, ik kom net op, ik zie het. Maar het ging even om het tjoentje natuurlijk, hè. De luisteraars kunnen dat niet zien.
3: Het tjoentje is Peter Jan Rens, applaus.
1: Ja, applaus voor Peter Jan Rens. Ja, Peter Jan Rens is sowieso een vriend van ons, okidoki. Want we kunnen ons nog herinneren dat hij vorig jaar met kerst kwam, hè. Samen met Johan.
4: Ja, meneer Cactus.
1: Meneer Cactus, en hij kwam met zijn pyjama, kwam die, hè. Dat is geweldig, hè, jongens. Ja, misschien komt hij dit jaar wel weer. Hé, Bart, je hebt ook nog een plaat uitgekozen.
5: Marco.
1: En kondig hem even aan. We gaan naar de sing-in. Luisteraars thuis, we gaan zo een plaat draaien. En u mag thuis meezingen. In de auto mag ook. Liever niet op het werk. Daar hebben de collega's er last van. Maar mocht u dus alleen in de auto zitten. Hier is hij. Uw quizmaster, Bart. Applaus. Ja.

0: Zo jongens, applaus voor Bartje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Live gezongen, hè?
1: Ja, hij zegt nu wel liedje.
0: Dat is echt mooi, mooi gezongen, vind ik dat wel. Goed, het is 8 minuten voor 8. Sky, we zijn Arthur nog even vergeten.
2: Ja.
0: Ik ga jij even met hem gesprek. Ik moet even nog even platje doen.
2: Arthur, ik zit even...
3: Jij bent Arthur, hè?
2: Ja.
3: Oh, jezus, weet je dan
2: nee,
3: nog...
2: Nee, ik zit even te denken, hoor. Dat klopt, hè? Dat is toch waar, hè, wat ik nu zeg?
3: Op de geboortekaartje stond wel dat ik het was, ja.
2: Jawel. Oké, ik zit even te kijken. Ik heb geen papiertje voor me, dus ik zit even te kijken nu. We hebben hier nu... Wij gaan het hebben over de brandweer. Ja?
3: Ja, dat klopt.
2: De brandweer. Wat kun je me daarover vertellen?
3: Ik heb daar echt wel een hele grote connectie mee.
2: Ja?
3: Omdat ik daar 1 dag in de week ook nog werk.
2: Ah, ik dacht, je hebt je huis in de fik gestoken, dus die komen wel even regelmatig langs. Nee. Nee, oké, leuk.
3: En het is nog een stukje, klein stukje groter.
2: Okay.
3: Omdat ik vroeger ging ik over, ik doe ook nog paardrijden.
2: Oh.
3: En er was een paar jaar terug was iemand... vrijwilligster. En haar vader zat bij Korps Veel. En,
2: okay.
3: En nu zit haar jongste zusje zit zelf bij de brandweer.
2: Oh, dat is wel grappig. Dat is wel leuk.
3: En daarom heb ik daarmee de meest grote connectie op dit moment.
0: Ja. Hey, ja. Als een van de grootste fans van Orion ben je blij nu, hè?
3: Ja, ze zijn... Ze zijn kampioen geworden.
0: Nou, applaus voor de vijfde keer geloof ik, landskampioen.
3: Nee, gaaf. 8e keer.
0: Oh,
3: zo.
0: Dat heb ik het verkeerd gehoord.
3: Zo.
0: Hey, Sam heeft ook nog een vraag aan jou.
4: Arthur, ik zie je staan dat jij volgend jaar april naar Valencia gaat.
3: Klopt.
4: Waar ga je heen dan?
0: Valencia.
3: Ja,
0: nee, hij gaat de bedden om. Nee, Valencia is toch Valencia?
3: Dat is Spanje, toch?
0: Ja, dat is een plaats. Ben ik nog langs gekomen rijden vorige week. Valencia.
3: Welke gek gaat er nou vanaf Ibiza met de auto?
0: Ja, deze gek. Deze gek met een machtig mooie reden, joh. Maar, moet even Ron nog even bedanken. Die heeft vorige week de show overgenomen.
4: Ja, Ron.
0: Is dat bevallen?
4: Ik
0: jij was op vakantie, hè?
4: Ja,
0: hoe ging die vorige week, jongens, met Ron? Ging het goed, Job? Pak de microfoon even erbij.
5: Ja.
6: Ging goed vorige week.
0: Ging goed, jij was er ook bij? Ja. Voor je haling vatbaar?
6: Ja.
0: Goed, we gaan naar de laatste plaat, want het is alweer bijna 8 uur, jongens. We moeten echt zendtijd aanvragen, want
5: Sky,
0: we zijn nog niet...
5: Sky, wat heb jij gedaan dit weekend dan?
0: Ja, Sky, wat heb jij gedaan?
2: Nou, ik heb moederdag gevierd en mijn hond was jarig. Die is alweer 5 jaar geworden. Dus,
3: je hond?
2: Ja.
0: Ja, Luna.
2: Ja, zeker.
0: Luna.
3: Hulphond dus, of zo?
2: Nee, gewoon een hond.
0: Gewoon een huishond.
2: Ja, gewoon een huishond.
0: Huishond.
2: Ja.
4: En Arthur, welke paar heb je uitgekozen vandaag?
3: Eentje van Alanis Morissette.
0: Hey. Tot volgende week!
2: Tot volgende week!

0: de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas... ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen, zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. Litouwen wil enkele tientallen militairen sturen om te helpen bij het openbreken van de blokkade van de straat van Hormuz door Iran. Morgen overleggen de meer dan 40 landen van de Hormuz-coalitie wat ze kunnen doen om de zeestraat weer open te krijgen. Ook Nederland praat mee. Die coalitie wil overigens pas in actie komen als de oorlog gestopt is. Litouwen gaat het parlement vast toestemming vragen. Morgen laten waarschijnlijk meer landen weten wat ze kunnen bijdragen. De 15-jarige Rosalie, die overleed tijdens de halve marathon van Leiden, was heel sportief en had goed getraind. Dat hebben de nabestaanden laten weten via namens de familie. Die organisatie helpt familieleden van tragische gebeurtenissen. Het meisje was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de halve marathon. Een paar kilometer voor de finish werd ze echter onwel en kon niet meer worden gered. De doodsoorzaak is nog onbekend. De familie bedankt iedereen voor hun steun en medeleven. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radio nieuws op

naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!

0: Op meer dan 1000 artikelen. Deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Schuren, afplakken, lakken.
5: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.

0: Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Shop bij designer outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het driedaagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De ere Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgereikt. De reactie van Iran op een voorstel van Amerika om de oorlog te beëindigen is door president Trump stom genoemd. Daarnaast heeft hij het over een stuk afval dat hij niet helemaal gelezen heeft, omdat hij zijn tijd niet wil verspillen. In de reactie eist Iran onder andere compensatie voor oorlogsschade en het uitblijven van nieuwe aanvallen. Ook wil het land dat Amerika de zeeblokkade beëindigt bij de Straat van Hormuz. Het staakt het vuren tussen de twee is volgens Trump nu ongelooflijk zwak. Het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, meert vanwege de aanhoudende harde wind aan in de haven van Granadilla op het Canarische eiland Tenerife. De havenautoriteit had het Spaanse ministerie van Volksgezondheid daarom verzocht en dat is goedgekeurd. Als de wind is gaan liggen, zal de Hondius naar Rotterdam varen, waar het schip gedesinfecteerd zal worden. En dan nog het weer. Vooral in het noordoosten vallen buien. Daar waait het ook hard uit het noordwesten. En bij zee en het IJsselmeer staat mogelijk windkracht 8. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
9: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed, tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed, voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
6: Stel, een asieldiscussie polariseert tussen jou en je dochter. Hoe voorkom je dan dat het te ver gaat? Op Sieren.nl vind je 12 manieren om elkaar niet te verliezen als polarisatie dichtbij komt.
7: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in, maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en twee epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. De prestigieuze ere zilveren Nipkow-schijf gaat naar het NOS Jeugdjournaal. De jury vindt dat het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen de oeuvreprijs verdient, omdat het al 45 jaar met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De zilveren Nipkow-schijf is de meest gezaghebbende televisieprijs van ons land en wordt jaarlijks toegekend. De ere Nipkow-schijf wordt niet ieder jaar uitgereikt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8. Het ritme.
10: The Rolling Stones.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Youfone.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Gek.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
6: Zin in een koffietje?
5: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen?

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. Vandaag is de laatste dag van het bestand tussen Rusland en Oekraïne, maar volgens president Zelensky was het niet stil aan het front. Beide landen beschuldigen elkaar van schendingen van het 3-daagse staakt het vuren. Volgens Zelensky werd er gevochten en is dit allemaal vastgelegd. Hij denkt dat Rusland nieuwe aanvallen voorbereidt en niet van plan is deze oorlog te beëindigen. Het bestand werd van kracht na bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.

0: dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt een graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
3: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren op deze vlucht. De repatriëringsvlucht zou vanmiddag vertrekken, maar door de harde wind was het moeilijk om de mensen van de Hondius te halen. Naar verwachting landt het vliegtuig rond 1 uur vannacht op de vliegbasis Eindhoven. De witsnuitdolfijn die gevonden werd op het strand bij Egmond aan Zee is overleden. Het dier dat de naam Albi kreeg zal voor sectie naar de Universiteit van Utrecht worden gebracht. Dan moet duidelijk worden wat er mis was. SOS Dolfijn zegt dat het vanmiddag in de opvang in Anna Paulowna ineens zo slecht ging dat de dolfijn uit zichzelf is overleden. De dieren kunnen tot 3 meter lang worden en komen vooral voor in het noorden van de Atlantische Oceaan, maar ook in de Noordzee. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 6. In het noordoosten vallen nog een paar buien en het waait stevig. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt 1 graad of 13 bij een matige, bij zee vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Na zijn grote nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben bijna 70 leden van het Britse lagerhuis gevraagd om het vertrek van premier Starmer van de Labour-partij. Volgens Britse media zouden ook enkele ministers hem gevraagd hebben na te denken over een tijdpad voor zijn afscheid. De grootste partij is nu Reform UK van Nigel Farage. Voor de verkiezingen had hij slechts 2 zetels, nu 1453. Labour raakte veel zetels kwijt. Van de 2053 zijn er nog 1063 over. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine omdat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet goed gevolgd zijn. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat de kans dat ze besmet zijn klein is, maar het ging mis met bloed dat bij de patiënt was afgenomen en urine. Dat had volgens een strengere procedure verwerkt moeten worden. Het gaat om een van de 3 opvarenden van de Hondius die vanaf Kaapverdië geëvacueerd waren. Het tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius is vanaf Tenerife vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn 19 bemanningsleden van de boot waar het hantavirus uitbrak. Ook zitten er een